iedere zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Muzikale jaartelling. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, De Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de VS is ophef ontstaan over overheidspotjes die wel heel erg op campagnefilmpjes van de Republikeinen lijken. Uit onderzoek van de Washington Post blijkt dat die filmpjes worden betaald met belastinggeld dat bedoeld was voor grensbewaking en drugsbestrijding. Met het oog op de tussentijdse parlementsverkiezingen van komende maand spreken de Democraten van misbruik van overheidsgeld. Maar de regering Trump spreekt de beschuldigingen tegen en noemt het pure voorlichtingsvideo's. Bij een zware brand en een explosie in een chemische fabriek vlakbij de Russische hoofdstad Moskou zijn zeker 4 mensen vermist. Lokale media spreken over 7 doden door de ontploffing in het stadje Krasnozavodsk. 40 werknemers konden op tijd worden geëvacueerd. De hulpdiensten hebben moeite met zoeken door het gevaar voor nieuwe explosies. Volgens de autoriteiten is de brand niet veroorzaakt door een droneaanval. Vorig jaar werd de fabriek voor droneonderdelen wel al eens door Oekraïne getroffen. In België is aardappelboer Chris van Haverbeke schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters Maud van 8 en Ona van 5 jaar. De jury oordeelde dat hij handelde met voorbedachte raden toen hij de kinderen verstikte op zijn boerderij in november 4 jaar geleden. Ook werd hij veroordeeld voor een poging tot moord op zijn ex-partner die hij na de daad naar de boerderij lokte. De zaak kreeg in België erg veel aandacht vanwege de gruwelijke details en de voorbereiding. Morgen krijgt de 48-jarige Belg zijn straf te horen. En de Russische president Poetin heeft zeldzaam genoeg toegegeven dat Oekraïnse aanvallen op de olie- en gasindustrie deels geslaagd zijn. Volgens hem kosten de frequente droneaanvallen op raffinaderijen de Russische economie zo'n 1% van het bruto binnenlands product. Maar uit cijfers blijkt dat de Russische raffinagecapaciteit is gedaald naar het laagste niveau in 20 jaar tijd, wat leidt tot forse brandstoftekorten. Oekraïne nam ook afgelopen nacht weer een raffinaderij onder vuur, ditmaal in Samara. Het weer overwegend droog met vooral landinwaarts kans op mist bij 6 tot 12 graden en er staat bijna geen wind. Overdag blijft het droog met zonnige perioden en zo'n 20 graden. Daarna krijgen we vrijwel droog en rustig herfstweer. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de VS is ophef ontstaan over overheidsspotjes die wel heel erg op campagnefilmpjes van de Republikeinen lijken. Uit onderzoek van de Washington Post blijkt dat die filmpjes worden betaald met belastinggeld dat bedoeld was voor grensbewaking en drugsbestrijding. Met het oog op de tussentijdse parlementsverkiezingen van komende maand spreken de Democraten van misbruik van overheidsgeld. Maar de regering Trump spreekt de beschuldigingen tegen en noemt het pure voorlichtingsvideo's. Bij een zware brand en een explosie in een chemische fabriek vlakbij de Russische hoofdstad Moskou zijn zeker 4 mensen vermist. Lokale media spreken over 7 doden door de ontploffing in het stadje Krasnodarsk. 40 werknemers konden op tijd worden geëvacueerd. De hulpdiensten hebben moeite met zoeken door het gevaar voor nieuwe explosies. Volgens de autoriteiten is de brand niet veroorzaakt door een droneaanval. Vorig jaar werd de fabriek voor droneonderdelen wel al eens door Oekraïne getroffen. In België is aardappelboer Chris van Haverbeke schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters Maud van 8 en Ona van 5 jaar. De jury oordeelde dat hij handelde met voorbedachte raden toen hij de kinderen verstikte op zijn boerderij in november 4 jaar geleden. Ook werd hij veroordeeld voor een poging tot moord op zijn ex-partner die hij na de daad naar de boerderij lokte. De zaak kreeg in België erg veel aandacht vanwege de gruwelijke details en de voorbereiding. Morgen krijgt de 48-jarige Belg zijn straf te horen. En de Russische president Poetin heeft zeldzaam genoeg toegegeven dat Oekraïnse aanvallen op de olie- en gasindustrie deels geslaagd zijn. Volgens hem kosten de frequente droneaanvallen op raffinaderijen de Russische economie zo'n 1% van het bruto binnenlands product. Maar uit cijfers blijkt dat de Russische raffinagecapaciteit is gedaald naar het laagste niveau in 20 jaar tijd, wat leidt tot forse brandstoftekorten. Oekraïne nam ook afgelopen nacht weer een raffinaderij onder vuur, ditmaal in Samara. Het weer overwegend droog met vooral landinwaarts kans op mist bij 6 tot 12 graden en er staat bijna geen wind. Overdag blijft het droog met zonnige perioden en zo'n 20 graden. Daarna krijgen we vrijwel droog en rustig herfstweer. Tot zover het radionieuws.

karaoke bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de VS is ophef ontstaan over overheidspotjes die wel heel erg op campagnefilmpjes van de Republikeinen lijken. Uit onderzoek van de Washington Post blijkt dat die filmpjes worden betaald met belastinggeld dat bedoeld was voor grensbewaking en drugsbestrijding. Met het oog op de tussentijdse parlementsverkiezingen van komende maand spreken de Democraten van misbruik van overheidsgeld. Maar de regering Trump spreekt de beschuldigingen tegen en noemt het pure voorlichtingsvideo's. Bij een zware brand en een explosie in een chemische fabriek vlakbij de Russische hoofdstad Moskou zijn zeker 4 mensen vermist. Lokale media spreken over 7 doden door de ontploffing in het stadje Krasnodzhavodsk. 40 werknemers konden op tijd worden geëvacueerd. De hulpdiensten hebben moeite met zoeken door het gevaar voor nieuwe explosies. Volgens de autoriteiten is de brand niet veroorzaakt door een droneaanval. Vorig jaar werd de fabriek voor droneonderdelen wel al eens door Oekraïne getroffen. In België is aardappelboer Chris van Haverbeke schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters Maud van 8 en Ona van 5 jaar. De jury oordeelde dat hij handelde met voorbedachte raden toen hij de kinderen verstikte op zijn boerderij in november 4 jaar geleden. Ook werd hij veroordeeld voor een poging tot moord op zijn ex-partner die hij na de daad naar de boerderij lokte. De zaak kreeg in België erg veel aandacht vanwege de gruwelijke details en de voorbereiding. Morgen krijgt de 48-jarige Belg zijn straf te horen. En de Russische president Poetin heeft zeldzaam genoeg toegegeven dat Oekraïnse aanvallen op de olie- en gasindustrie deels geslaagd zijn. Volgens hem kosten de frequente droneaanvallen op raffinaderijen de Russische economie zo'n 1% van het bruto binnenlands product. Maar uit cijfers blijkt dat de Russische raffinagecapaciteit is gedaald naar het laagste niveau in 20 jaar tijd, wat leidt tot forse brandstoftekorten. Oekraïne nam ook afgelopen nacht weer een raffinaderij onder vuur, ditmaal in Samara. Het weer overwegend droog met vooral landinwaarts kans op mist bij 6 tot 12 graden en er staat bijna geen wind. Overdag blijft het droog met zonnige perioden en zo'n 20 graden. Daarna krijgen we vrijwel droog en rustig herfstweer. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Frankrijk blijven vandaag ruim 400 scholen dicht vanwege de uit de hand gelopen onderwijsprotesten. De protesten van scholieren tegen overvolle klassen en een lerarentekort zijn deze week geëscaleerd tot hevige rellen, brandstichtingen en vernielingen. Gisteren alleen al werden er bijna 2000 mensen opgepakt. Ook raakten ruim 300 agenten gewond. Vandaag praat de minister van Onderwijs met de vakbonden en ouderorganisaties. Het Amerikaanse farmaciebedrijf Eli Lilly mag een miljardenfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad stemde in met de bouwvergunning voor de nieuwe locatie, waar onder meer afslankpillen gemaakt zullen worden. In de fabriek komen zo'n 500 mensen te werken. De raad wees een verzoek van bezorgde inwoners om een raadplegend referendum te houden af. Er zijn zorgen over het hoge water- en energieverbruik en de veiligheid, maar de gemeente vindt de economische voordelen zwaarder wegen. In Duitsland zijn 3 mannen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. De politie verrichtte invallen in Hagen en Unna na een tip van een inlichtingendienst. Dat meldt de Duitse krant Bild. De 33-jarige Duitser en 2 Syrische mannen van 20 en 24 jaar zouden online hebben gesproken over een mogelijke gewapende aanslag. Het is nog onduidelijk hoe concreet de plannen waren en of er ook wapens zijn gevonden. De brand in een bedrijfsgebouw in Almere is onder controle. De brandweer is nog bezig met nablusswerkzaamheden. De brand werd om 11 uur gisteravond gemeld en al snel opgeschaald naar zeer grote brand. Om 1 uur vannacht sloegen de vlammen nog uit het pand in het gebouw aan de Bolderweg op het industrieterrein De Vaart. De rook trok niet naar de omliggende woonwijk. Het weer. Hier en daar kan nog mist voorkomen, die lost geleidelijk op. Het wordt vandaag overwegend zonnig en droog bij een middagtemperatuur van rond de 20 graden.
2: Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het hele land, met uitzondering van het zuiden, komen mistbanken voor. Verder rijdt het verkeer op de meeste plaatsen goed door. Op de A15 richting Europoort staat file bij de Zuurhofbrug 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten.

waar je ook bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Vanmorgen krijgt koning Willem-Alexander in de Universiteit van Leiden de resultaten te horen van een groot onafhankelijk onderzoek naar de koloniale geschiedenis van zijn familie. De koning heeft zelf opdracht gegeven tot het onderzoek en het ook zelf betaald. Een commissie onder leiding van geschiedkundig professor Oost-Indie zal de nieuwe bevindingen over de rol van het Huis Oranje-Nassau presenteren in de vorm van 5 boeken. Aan het onderzoek werkten 60 onderzoekers mee. De Zuid-Koreaanse regering heeft Oekraïne opnieuw om excuses gevraagd voor het bekendmaken van de uitlevering van 2 Noord-Koreaanse gevangenen aan dat land en dreigt met maatregelen als die er niet komen. Ondanks de afspraak de overdracht geheim te houden, sprak president Zelensky hierover in zijn toespraak in New York vorige week. Omdat deze blijft volhouden dat zo'n afspraak er niet was, vindt de Zuid-Koreaanse president Lee dat zijn eer is aangetast. In Frankrijk blijven vandaag ruim 400 scholen dicht vanwege de uit de hand gelopen onderwijsprotesten. De protesten van scholieren tegen overvolle klassen en een lerarentekort zijn deze week geëscaleerd tot hevige rellen, brandstichtingen en vernielingen. Gisteren alleen al werden er bijna 2000 mensen opgepakt. Ook raakten ruim 300 agenten gewond. Het Amerikaanse farmaciebedrijf Eli Lilly mag een miljardenfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad stemde in met de bouwvergunning voor de nieuwe locatie, waar onder meer afslankpillen gemaakt zullen worden. De raad wees een verzoek van bezorgde inwoners om een raadplegend referendum te houden af. Er zijn zorgen over het hoge water- en energieverbruik en de veiligheid, maar de gemeente vindt de economische voordelen zwaarder wegen. Het weer, hier en daar kan nog mist voorkomen, die lost geleidelijk op. Het wordt vandaag overwegend zonnig en droog bij een middagtemperatuur van rond de 20 graden.
2: Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het hele land, met uitzondering van het zuiden, komen mistbanken voor. Verder rijdt het verkeer op de meeste plaatsen goed door. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam staat file tussen Ippenburg en Den Hoorn 5 kilometer met 10 minuten vertraging. A15 richting Europoort bij de Zuurhofbrug 5 kilometer met ook 10 minuten oponthoud. A28 van Zwolle naar Assen tussen Hogeveen en de afrit Ruinen 4 kilometer stilstaand verkeer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het Amerikaanse bedrijf OpenAI van ChatGPT heeft 3 werknemers ontslagen vanwege een onzorgvuldige omgang met gevoelige informatie en een schending van het bedrijfsbeleid. De Wall Street Journal meldt dat de ontslagen medewerkers regelmatig kritisch over kunstmatige intelligentie op X hebben gepost. Een van hen zou geschreven hebben dat er een grote kans is dat AI de mensheid zal uitroeien. Voor het moedwillig veroorzaken van een bosbrand kun je in Algerije voortaan de doodstraf krijgen. Dat heeft het parlement van dit Noord-Afrikaanse land besloten na een reeks van bosbranden, waarbij deze zomer zeker 12 en misschien wel 200 dodelijke slachtoffers vielen. Volgens de justitieminister zitten de georganiseerde misdaad en buitenlandse partijen achter de branden. Amnesty International bekritiseert het uitbreiden van de doodstraf. Vanmorgen krijgt koning Willem-Alexander in de Universiteit van Leiden de resultaten te horen van een groot onafhankelijk onderzoek naar de koloniale geschiedenis van zijn familie. De koning heeft zelf opdracht gegeven tot het onderzoek en het ook zelf betaald. Een commissie onder leiding van geschiedkundig professor Oost-Indie zal de nieuwe bevindingen over de rol van het Huis Oranje-Nassau presenteren in de vorm van 5 boeken. Aan het onderzoek werkten 60 onderzoekers mee. De Zuid-Koreaanse regering heeft Oekraïne opnieuw om excuses gevraagd voor het bekendmaken van de uitlevering van 2 Noord-Koreaanse gevangenen aan dat land en dreigt met maatregelen als die er niet komen. Ondanks de afspraak de overdracht geheim te houden, sprak president Zelensky hierover in zijn toespraak in New York vorige week. Omdat deze blijft volhouden dat zo'n afspraak er niet was, vindt de Zuid-Koreaanse president Lee dat zijn eer is aangetast. Het weer, code geel in het noordoosten en midden van het land vanwege dichte mist, die lost geleidelijk op. Het wordt vandaag zonnig en droog met een middagtemperatuur van rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

0: terug nog in de uitvoering van Nena samen met Kim Wild. Dit was het origineel uit 1984. Nena met Irgendwie, Irgendwo, Irgendone. En daarmee zijn we toegekomen aan...
1: De wereld van de glitter en glamour, met het show on you.
2: De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft rapper J per brief verzocht de hoofdstad zo snel mogelijk te verlaten... na zijn concerttricks in het Arnhemse Gelredome in juni. Vanwege zijn eerdere antisemitische uitspraken wilde Halsema hem het liefst weren. Maar ontbrak het haar aan een wettelijke basis om hem te dwingen. J overnachtte rond zijn optredens op 6 en 8 juni in het Conservatoriumhotel. Halsema benadrukte in de brief dat zijn uitspraken bijzonder pijnlijk zijn voor een stad die nog altijd de littekens draagt van de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog. Rox en Ahazus, Nick Schilder, Jim Bakkum, Diggy, Dex en Zoë Liefey treden op zondag 1 november op tijdens de allereerste editie van Nationale Lichtjesavond in Amersfoort. Het door KRO en CRV georganiseerde evenement staat volledig in het teken van het herdenken van overleden dierbaren en wordt live uitgezonden op NPO 1. Carsu Dommes presenteert de avond, terwijl Anita Witsier gesprekken voert met bezoekers bij de Wagenwerkplaats. De muzikale optredens worden afgewisseld met gespeelde scènes over het verhaal van Job. Vertolkt door onder meer Werner Kolff, Melody Klaver en Marley van der Velden.

1984 hoorden we Two Friends, Mike Oldfield en Maggie Reilly hier bij de ochtendshow op die o zo lekkere vrijdag 2 oktober. De opstart richting jouw weekend. Met zometeen de nummer 1 uit de top 40 van dit moment. Maar hier is de klassieker uit 1977. Hier is David Bowie met Heroes.

0: lang op die nummer 1 positie. Niet te verstoten, Shakira en Bruno Boy met Die Die. We zijn zo terug met John Jack en de Blackhearts met I Love Rock and Roll. Maar hier is tijd geworden voor het actuele ochtendshow.
1: Het is vrijdag 2 oktober en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend starten we lokaal grijs, maar al snel klaart het op en staat er een prachtige najaarsdag op het programma. Vanmiddag laat de zon zich flink zien tussen de wolkenvelden en sluierwolken. Het is heel rustig weer met weinig wind en aangename temperaturen tot gemiddeld 20 graden. Morgen openen we met optrekkende mist die lokaal sfeervolle platen oplevert. In de namiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af bij een zwakke tot matige wind uit het noorden. Het kwik stijgt naar 18 graden aan de kust tot 22 graden in het uiterste zuiden. Zondag brengt wederom een rustige start met nevel en laaghangende wolken. Zodra de grijsheid optrekt, laat de zon zich geregeld zien en schommelt de temperatuur tussen de 17 en 20 graden.
2: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
4: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvoogd.

Jan Jett en de Blackhearts, I love rock and roll hier bij de ochtendshow op die o zo lekkere vrijdag. De opstart richting jouw weekend en dat doen we.

Met jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar werk gaan. Met de grootste poppet aller tijden. En de geur en smaak van verse koffie. Met het komend half uur 24/7. Jonas Blue en Lima Pijn met Polaroid. En rond kwart voor de laatste maal als artiest van de week. Phil Collins. En ook Madonna is door in het vooruitzicht. Maar we gaan nu eerst naar het jaar 1996. Een hit voor Bette Midler. Hier is To Deserve You.

Dutch en opgedrukt in 1994. Leave Them Alone 24/7. Met zometeen de laatste maal Phil Collins als artiest van de week. Tot die tijd gaan we naar 2018 met Jonas Blue en Lime Pain. Hier is Polaroid. Let me tell you.

En we sloten af met Can't Stop Loving You uit 2002. Dit nummer, oorspronkelijk geschreven door Leo Sayer, werd door Phil Collins opnieuw opgenomen voor zijn album Testify. Met zijn warme en toegankelijke popgeluid groeide de single uit tot een van de grootste radiohits van het najaar. De track bleef maar liefst 18 weken lang in de top 40 genoteerd staan en behaalde een ijzersterke derde.

From the Queen of Pop, Jordi Charis, hier bij de ochtendshow, waar we ons klaar gaan maken voor het tweede uur, die we aftrappen met Silver Patchouli, Around My Dream. Verder komend half uur Mike Anthony, Patricia Pai, de wereld van de Glitter en Glamour, Monique Smit, Florida en Robin Fink, Meatloaf en Ella Langley. Dat straks in deel 2 van de ochtendshow. Dit uur heb ik er voor je de Dire Straits met Walk of Life. Maar hier staat 98, The Temper. Here's Feel It.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De prijzen in Nederland zijn in september met 3,4% gestegen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral brandstof en elektriciteit werden duurder. Dat komt nog altijd door de oorlog in het Midden-Oosten. De prijs van de dagelijkse boodschappen daalde licht. Ook kleding werd goedkoper. Dit laatste ook vanwege de uitverkoop. De inflatie in de meeste andere landen in Europa ligt eveneens boven de 3%, met een uitschieter in Italië van ruim 4%. Het Amerikaanse leger heeft versterking naar het Midden-Oosten gestuurd. Er zijn 7 extra marineschepen onderweg en 9000 manschappen. Ze zullen in november aankomen en mogelijk worden ingezet voor de nieuwe aanvallen op Iran, die president Trump voor na de Amerikaanse verkiezingen heeft aangekondigd. Er zijn al zo'n 20 schepen en 50.000 Amerikanen aanwezig in het gebied. Het Amerikaanse bedrijf OpenAI van ChatGPT heeft 3 werknemers ontslagen vanwege een onzorgvuldige omgang met gevoelige informatie en een schending van het bedrijfsbeleid. De Wall Street Journal meldt dat de ontslagen medewerkers regelmatig kritisch over kunstmatige intelligentie op X hebben gepost. Een van hen zou geschreven hebben dat er een grote kans is dat AI de mensheid zal uitroeien. Voor het moedwillig veroorzaken van een bosbrand kun je in Algerije voortaan de doodstraf krijgen. Dat heeft het parlement van dit Noord-Afrikaanse land besloten na een reeks van bosbranden, waarbij deze zomer zeker 12 en misschien wel 200 dodelijke slachtoffers vielen. Volgens de justitieminister zitten de georganiseerde misdaad en buitenlandse partijen achter de branden. Amnesty International bekritiseert het uitbreiden van de doodstraf. Het weer, code geel in het noordoosten en midden van het land vanwege dichte mist, die lost geleidelijk op. Het wordt vandaag zonnig en droog met een middagtemperatuur van rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het noorden en oosten van het land komen mistbanken voor. Verder rijdt het verkeer op de meeste plaatsen goed door. Er staan een paar files op de A4 van Den Haag naar Rotterdam, tussen Rijswijk en Den Hoorn, 5 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de N211. A27 vanuit Almere, tussen de afrit Almere Haven en Eemnes, 5 kilometer file met daar ruim 10 minuten op onthoud.

Robert Pazzoli, Around My Dream, bracht ons bij het tweede uur van de ochtendshow op deze o zo lekkere vrijdag 2 oktober 2026. Met het komend half uur Patricia Pai, de wereld van de glitter en glamour, Monique Smit, Florida en Robert Fink, Meat Love en Ella Langley. En we trappen af in 1982 met Mike Anthony en Why Can't We Live Together. What the world?

0: 1977 had ze al een vooruitziende blik over Adam Curry gesproken dan. Who's that lady with my man? Je hoorde Patricia Pai hier bij De Ochtendshow. Waar we toe zijn gekomen aan...
1: De wereld van de glitter en glamour. Met het show on you.
2: Megan Thee Stallion vreesde voor een beroerte toen ze afgelopen maart onwel werd... tijdens haar optredens in de Broadway musical Moulin Rouge. De 31-jarige rapper belandde in de ziekenboeg nadat haar gezicht en handen verstijfden. Wat in het ziekenhuis bleek te wijten aan oververmoeidheid en een paniekaanval. Hoewel de Savage-zangeres na 2 dagen alweer op de planken stond om niemand teleur te stellen... besloot ze uiteindelijk haar extra activiteiten te schrappen. En 2 weken eerder dan gepland te stoppen bij de musical om rust te nemen. Monique Smit gaat zich de komende tijd richten op het uitbrengen van meer kindermuziek. Dat onthulde de zangeres afgelopen maandag bij de uitreiking van de BUMA NL Awards in Tilburg. Vlak nadat ze met haar kindershow Mega Kids Disco in een uitverkochte AFAS live stond. Naast haar kinderprojecten werkt Smit ook aan nieuwe solomuziek en samenwerkingen met collega-artiesten. Het is haar bedoeling om voortaan elke 3 tot 4 maanden een nieuwe single uit te brengen.

Pink, je hoorde I Don't Like It, I Love It. Met zometeen een hit uit de top 15 van de top 40 van dit moment. Tot die tijd de klassieker uit 79. You took the words right out of my mouth. Hier is Meat Love.

0: week Ella Langley met Choosing Texas. Wij zijn zo terug met Nasty van Janet Jackson. Maar hier is tijd geworden voor het actuele ochtendshow.
1: Het is vrijdag 2 oktober en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend starten we lokaal grijs, maar al snel klaart het op en staat er een prachtige najaarsdag op het programma. Vanmiddag laat de zon zich flink zien tussen de wolkenvelden en sluierwolken. Het is heel rustig weer met weinig wind en aangename temperaturen tot gemiddeld 20 graden. Morgen openen we met optrekkende mist die lokaal sfeervolle platen oplevert. In de namiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af bij een zwakke tot matige wind uit het noorden. Het kwik stijgt naar 18 graden aan de kust tot 22 graden in het uiterste zuiden. Zondag brengt wederom een rustige start met nevel en laaghangende wolken. Zodra de grijsheid optrekt, laat de zon zich geregeld zien en schommelt de temperatuur tussen de 17 en 20 graden.
2: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
4: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De ochtendshow met Reinier Witbolsvleugen.

prachtig, Nasty van Janet Jackson. En zij bracht ons bij het laatste half uur van de ochtendshow op deze o zo lekkere vrijdag 2 oktober 2026. Met het komend half uur de Ronald Girls, Deep Blue Something. Rond kwart voor pakken we de geschiedenisboeken erbij voor de historische popnieuwsfeitjes. Verder hebben we Beth Midler in mijn buik en Mattia Bizar in het vooruitzicht. Met nu uit 1991, Wholehearted, hier

hebben al. Deze Ronald Cole scoorde deze hit in 1989 uit Rudder Jack. Met zometeen de historische popnieuwsfeitjes. Nu is Deep Blue Something. Dit is Breakfast at

0: popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
1: 2 oktober 1982. Die Race Straits bereikt de eerste plaats in de Nederlandse top 40 met de epische rocksingle Private Investigations. Het atmosferische nummer is afkomstig van het eveneens zeer succesvolle album Love Over Gold. 1971, Rod McKuen bezet de hoogste positie van de Nederlandse top 40 met Soldiers Who Want To Be Heroes. De Amerikaanse dichter en zanger scoort hiermee een opmerkelijke protesthit in Nederland. 1993, Bitty McLean stijgt naar de eerste plaats in de Nederlandse top 40 met zijn reggae-cover It Keeps Raining Tears From My Eyes. De Britse zanger weet de klassieker van Fats Domino om te toveren tot een grote swingende

4 jaar geleden een hit voor Ima Beck, The Belly Dancer. En daarmee lopen we tegen het einde aan van de ochtendshow voor deze vrijdag 2 oktober 2026. We gaan er even 2 dagen tussenuit. Even lekker genieten van het weekend.

en smaak van verse koffie. Ik ga je alvast een heel fijn weekend toewensen en heb nog voor je in het vooruitzicht Keiko en Ella Allison met Here For You. Maar eerst uit 86 wat zomerse klanken van Mattia Bizar met Dicento.

0: the show.
1: Come join us again next time.
2: De ochtendshow met al jouw favoriete pophits. Met Reinier Witbolsvoegen.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Door Russische luchtaanvallen is in de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw een belangrijke brug beschadigd. Gisteren werd de zuidelijke brug, die een belangrijke verbinding tussen het oosten en westen van de stad vormt, ook al geraakt door droneaanvallen. Hij is nu volledig gestremd. Vannacht werd ook een flatgebouw getroffen. Er brak brand uit en 1 persoon kwam om het leven. 2 anderen raakten gewond. De vertoning van een documentaire over de slachtoffers in Gaza in een filmhuis in Delft is gisterenmiddag verstoord door een pro-Israëlische activist. De vrouw liep tijdens de voorstelling naar voren en vroeg aandacht voor de aanslagen op 7 oktober 3 jaar geleden door Hamas. De documentaire NASA laat zien hoe het Israëlische leger te werk gaat in Gaza. De regering van Israël is woedend en wil de nationaliteit van de makers van de film intrekken wegens verraad. De prijzen in Nederland zijn in september met 3,4% gestegen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral brandstof en elektriciteit werden duurder. Dat komt nog altijd door de oorlog in het Midden-Oosten. De prijs van de dagelijkse boodschappen daalde licht. Ook kleding werd goedkoper. Dit laatste ook vanwege de uitverkoop. De inflatie in de meeste andere landen in Europa ligt eveneens boven de 3%, met een uitschieter in Italië van ruim 4%. Het Amerikaanse leger heeft versterking naar het Midden-Oosten gestuurd. Er zijn 7 extra marineschepen onderweg en 9000 manschappen. Ze zullen in november aankomen en mogelijk worden ingezet voor de nieuwe aanvallen op Iran, die president Trump voor na de Amerikaanse verkiezingen heeft aangekondigd. Er zijn al zo'n 20 schepen en 50.000 Amerikanen aanwezig in het gebied. Het weer, code geel in het noordoosten en midden van het land vanwege dichte mist, die lost geleidelijk op. Het wordt vandaag zonnig en droog met een middagtemperatuur van rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

Welkom. Het is weer vrijdag. Bijna weekend. Ned Miller hoorden we en From a Jack to a King. Op de koffie is bij je tot 11 uur.

wasn't this party. Ja, dat is het hier wel een beetje meer eigenlijk. Een party. 8 minuutjes over 10 inmiddels. We gaan lekker nu met een nummertje van G-Rhythmics. En je mag hier 2 keer aan het werken. Love is

Nou, volgens mij blijft hij een beetje hangen, deze. Ja, ik weet het ook niet, dus kom maar. Gaan we eerst even deze draaien dan. Wanda Walden, Don't You Want My Loving. Zo, even kijken wat het nummertje nou weer allemaal is. Ja. Een heleboel dingen hier.

Ja, dat is echt zo'n stukje vrijdagmuziek dit, hè. Van Waldo Walden. En Don't You Want My Lovin'. Ja, ik had er net een nummertje van de Eurythmics en ik zei van... Huh? Dit klopt niet helemaal. Nee, luister, kijk. Er zit hier iets en dat ga ik je nu uitleggen. Kijk, dit. Daar had ik er dan door. Ik denk, hé, dit klopt niet helemaal. Het hoort namelijk heel anders te zijn. Het hoort zo te zijn. En dan gaat hij gewoon door. Ja, was een klein foutje. Ik zag hem even over het hoofd.

Lekker nummersje. Van G-Rub Mix. Uit die mooie jaren 80. En dit is een mooi nummertje uit de jaren 70. Ja, dat moet ik eerlijk toegeven. Never can say goodbye. Hier is Gloria Gaynor.

Never Can Say Goodbye. Nee, dat kan ze zeker niet. En vooral niet met dit nummer. Nee, dat nummer duurt maar 6,5 minuut. Dus ja, wat zullen we doen? Een stukje verder? Nee, nee. We draaien een lekker nummertje van Bette Midler. Hier is Boogie, Boogie, Bigelow Boys.

heb je een nummertje van Bette Midler een beetje weg hebben van de Star Sisters. Ja, ken naar mij leggen, maar ja, dan hoor ik toch liever dit. Don Gibson. Oh, Lands on Me. En waar ken ik die titel nou? Dat is even heel goed nadenken.

Ja, je kan me zeggen, maar het origineel is toch echt van John Gibson. Oh, Lonesome Me. Hij is ook nog een keertje gezongen door Nancy Sinatra met Leon Haywood. Ja, dat werd geen hit. Neil Young die kwam iets verder. En de Walkers die kwamen nog iets verder. Dus ja, wat moet je daar tegen doen? Helemaal niets. Een nummer wat zo vaak gecoverd is. Maar deze nog niet, die van The Farm. It's all together now.

Welkom, het is weer vrijdag, bijna weekend. Ned Miller hoorden we en From a Jack to a King. Op de koffie is bij je tot 11 uur.

0: wait all night. What's it gonna be, boy? Yes or no? What's it gonna be, boy? Yes or...
1: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij de ontruiming van een krakerspand in Arnhem heeft de politie gisteravond 17 mensen gearresteerd. Ze zitten vast op verdenking van huisvredebreuk en worden vandaag gehoord. De krakers zaten in een voormalige sportschool om aandacht te vragen voor de leegstand en de woningnood. Toen de krakers geen gehoor gaven aan de oproep van de politie om het pand te verlaten, kwam de mobiele eenheid in actie. Scheepsbouwer Dame uit Gorinchem wil 4,7 miljard euro schadevergoeding hebben van de Duitse regering, omdat die de levering van 6 fregatten heeft geannuleerd. De Duitse defensieminister Pistorius schrapte de order deze zomer omdat hij de levering te lang vond duren en omdat de kosten te hoog opliepen. Met dat besluit heeft Duitsland contractbreuk gepleegd, zegt Dame. Het bedrijf heeft al voor miljarden euro's kosten gemaakt voor de bestelling en stapt nu naar de rechter. In een kinderopvang bij de Amerikaanse stad Detroit heeft een 3-jarig jongetje een geladen pistool uit zijn rugzak gehaald en gaf dat door aan andere kinderen. Voordat die ermee konden gaan schieten, hebben medewerkers van de opvang het wapen afgepakt. De ouders zijn aangeklaagd. De moeder van het jongetje had wel een wapenvergunning, maar riskeert nu een gevangenisstraf van 3 maanden wegens onveilig opbergen van het wapentuig. De vertoning van een documentaire over de slachtoffers in Gaza in een filmhuis in Delft is gisterenmiddag verstoord door een pro-Israëlische activist. De vrouw liep tijdens de voorstelling naar voren en vroeg aandacht voor de aanslagen op 7 oktober 3 jaar geleden door Hamas. De documentaire NASA laat zien hoe het Israëlische leger te werk gaat in Gaza. De regering van Israël is woedend en wil de nationaliteit van de makers van de film intrekken wegens verraad. Het weer, periode met zon en op de meeste plaatsen droog. Het wordt vanmiddag rond de 20 graden. Er is weinig wind, maar aan zee waait die matig uit het zuidwesten. Tot zover het radionieuws.
1: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

Rod Stewart. What I'm gonna do? I'm so lucky in love with you. Hou nu eventjes een lekker rustig nummertje draaien, maar wel van het album van Peaches at Her. Dus Reunions.

aan zo'n nummer behoor je eigenlijk helemaal van begin tot het eind te draaien. Peaches and Herb. Vanaf het hele mooie album. En we draaien er Reunited. Angela and the Root. Pressure.

0: ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat wel file tussen de afrit Beek en Duiven 8 kilometer. De vertraging is 10 minuten.

De Supremes. Uit die oude tijd zonder Diana Ross uiteraard. Everybody's got to write to love. Nou eventjes, ik zal eens even kijken. Andy Borg. Met Adios, Amor. Bedag mijn liefje. Oh, of mijn liefje voorbij, dat kan ook.

Andy Bork en Adios Amor. Later in 1982 werd dit nummer ook vertaald door Corrie Konings. Alleen Corrie Konings scoorde natuurlijk 10 plaatsen hoger dan Andy Bork zelf. Maar Corrie Konings stond er al minder rekening in de mooie hitlijst van Nederland. Nou, rock'n'rollen, hier is Matt. One.

0: up in a Catholic style. Oh nee, de king in a Catholic style. Maar dat kan ook. Waarom altijd de king, hè? Waarom nou nooit eens de queen? Nou ja, goed. China Crisis die zong over dit een mooie nummer. Ja, ze hebben er een aantal gemaakt en ja, deze vond ik gewoon weer eens een keertje tijd om eens een keertje weer te draaien. Ja, het is een tijd geleden dat ik dit nummer gehoord heb.
1: We draaien ze allemaal. Radio Amerika.
0: En dat kan je wel zeggen. We draaien alles door elkaar in. Van Nederlands tot rock. Van disco tot soul. Hij gaat zo maar door.

Ja, die Enrique Iglesias, dat is ook wel een oud mannetje hoor, want ja, hij is iets jonger dan ik natuurlijk. En die, ja, hij is van 75 en ik ben van 61, dus het scheelt niet veel. Hij wordt dus al een oude papa genoemd. Nou ja, oude papa, dat weet ik eigenlijk niet. Ziet het er niet bij staan. Hij is wel een aantal dagen voor mij jarig en dat vind ik altijd wel leuk. Maar goed, we gaan lekker door met Nick Kershaw. Wouldn't.

0: 70s, 80s en 90s en de 60s natuurlijk ook. Nick Kershaw.
1: Oké, wat?
0: FBA Project. Nou, leuk nummertje toch?
1: Oké.
0: Everybody, all over the world.

Oh, en wat is dat een lekker eind van tussen koffie en lunch natuurlijk. Ja, we hebben er nog eentje en die ga ik ook voor je draaien natuurlijk. En dat wordt er eentje van... En dat wordt deze van de Sisters Sleds. En Frankie, zeg graag tot morgenochtend.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. In Frankrijk blijven vandaag meer dan 400 scholen dicht vanwege aanhoudende scholierenprotesten. Scholieren, studenten en leraren protesteren tegen het leraartekort, te grote klassen en slecht onderhouden schoolgebouwen. De afgelopen dagen liep dat op sommige plekken uit op geweld en brandstichting. De protesten begonnen vorige maand in de regio Parijs en hebben zich nu over heel Frankrijk en ook naar België verspreid. Het is vandaag 75 jaar geleden dat in ons land de televisie begon. Die eerste avond was er in een groot deel van het land onder andere een live toneelspel te zien, want opnemen van beelden kon nog niet. Dat gebeurde vanuit Studio Irene in Bussum, een inmiddels gesloopt kerkgebouw waar nu alleen nog een gedenkplaat aan herinnert. Zondag kan er op het Mediapark in Hilversum een kijkje achter de schermen genomen worden en ook NPO 1 staat vanavond stil bij het jubileum. Bij de ontruiming van een krakerspand in Arnhem heeft de politie gisteravond 17 mensen gearresteerd. Ze zitten vast op verdenking van huisvredebreuk en worden vandaag gehoord. De krakers zaten in een voormalige sportschool om aandacht te vragen voor de leegstand en de woningnood. Toen de krakers geen gehoor gaven aan de oproep van de politie om het pand te verlaten, kwam de mobiele eenheid in actie. En scheepsbouwer Dama uit Gorkum wil 4,7 miljard euro schadevergoeding hebben van de Duitse regering, omdat hij de levering van 6 fregatten heeft geannuleerd. De Duitse defensieminister Pistorius schrapte de order deze zomer omdat hij de levering te lang vond duren en omdat de kosten te hoog opliepen. Met dat besluit heeft Duitsland contractbreuk gepleegd, zegt Dama. Het bedrijf heeft al voor miljarden euro's kosten gemaakt voor de bestelling en stapt nu naar de rechter. Het weer, zonnige periode vanmiddag en het blijft droog met weinig wind uit zuid-zuidwestelijke richting. De maxima liggen rond de 20 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder en dan daalt de temperatuur naar een graad of 9. En dit was het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 Maastricht richting Eindhoven is dicht tussen Maastricht-Zuid en Maastricht Airport. Dat komt door opruimwerkzaamheden. Het verkeer wordt omgeleid via Heerlen over de A79 en de A76. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat file tussen de afrit Beek en Duiven 7 kilometer. De vertraging is 10 minuten.

0: De deur staat altijd open. Uiteraard, net zo makkelijk, vrienden. En het licht brandt in de hal. Oh, we kennen haar natuurlijk ook, hè. Oh, het was Mary Hapke.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans.
0: Wees welkom, lieve.

Des te sterker de liefde. En dan die volle tank met diesel niet te vergeten natuurlijk. En ja, zo kom je nog eens ergens. Oh, the longer the distance. Hij gaat uit Nijmegen. Het was de Major Dungeon Band van heel lang geleden. Of heel lang geleden is wel. Je hoort ze van toen. Lekker. De voltooid verleden fotografische tijd. Wees welkom. Ik ben aangesloten op de Middle of the Road Show.

En dat noemen ze in een grijs verleden en nog steeds soul. Ja. Lieve mensen, waarop deze avondklaas. Muziek van de Drifters en You're More Than a Number in My Little Red Book. You're More Than a One Night Stand. Oh, leek me toch duidelijk. Een duidelijk verhaal. Zometeen nog een duidelijk verhaal. En dat klinkt als zoiets als een fijne van achter de keukengordijnen. Maar allereerst is hier

0: Michiek zegt. Die zegt Nile Rodgers natuurlijk, de man met de meest bekende baslijn. Heerlijk. Ja, die heeft wat producties gedaan. Chic hoorde je met Good Times. Het was 1980. Uit een grijs verleden.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: En zo laten we de zon lekker uit je radio stralen. Over zon uit de radio gesproken. Ik ken nog een lekker eiland.

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Het moet nou toch niet gekker worden.
3: Kopje koffie, glazen wasser.
4: Nou, dat slaat niet af, man.

Het was zomer 1985. Ja, een tijdje terug, Baltimora en zijn Tarzan Boy terug op de radio. Evenals de heer Hugo Waars. Die kozen vandaag namens productie. En nog eens onze, wat is het weer hier? Een soort van manager die hier rondloopt in het wild in de studio. De heer Hugo Waars, als fijne voor achter de keukengordijnen, zet ik maar op Zanzibar. Je maakt ook van alles mee.

0: speakers. En hij is bovendien een aardige kerel.
1: Is de koffie al weer op?
0: Ja, echt wel. Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. De Middle of the Roadshow.
2: Waar heb ik dan mijn glas gelaten?

0: het is over. Het is helemaal uit. Het is afgelopen.
1: Ja,
0: klaar ermee. Och, wat zal ze zich eenzaam hebben gevoeld, hoor. Dat was ze toen nog jong, hè? Onze Patrice. Patricia Pai, living without you. Dat zijn problemen, mensen. Daar kun je beter niet mee zitten. Gewoon lekker luisteren naar de radio. Met dit soort plaatjes. Nou, dan lukt het wel. Hier zijn we voor jou op de radio. In de middel op de roadshow, de Bellamy's. If I

1977. Niet alleen een mooi dik zo jaar, maar ook een mooi, je hoort het wel, Fleetwood Mac jaar. Fleetwood Mac hoorde je terug op de radio, middel op de roadshow. Jongens, via de bekende lokalen en digitale kanalen. Nou, don't stop. Natuurlijk niet. We gaan nog even lekker door. Want we hebben er zin in. Ook deze man uit Winterswijk. Dit is Daniel Sahuleka.

0: zegt, dan kom
1: ik. Bonnie Sinclair, die had twee zomerhits in 1976. Ja, je geloof het niet. Ja, Dr. Bernhard. En hier zong ze lekker mee met Don Mercedes op de achtergrond. Als backing vocals. Ook zo'n ontroerend verhaal.

Die Michael Jackson ooit, hè? Ja, geweldig. Michael Jackson en Paul McCartney en CCC. Country Music, Hughes Newton. En de Queen of Hearts, die plaat die stond uit 1981.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het Radio Nieuws. Het Huis Oranje-Nassau heeft eeuwenlang met overtuiging en zonder veel bedenkingen achter het koloniale systeem gestaan en daar ook goed aan verdiend. Dat concludeert een jarenlang onafhankelijk onderzoek van de Universiteit Leiden dat koning Willem-Alexander heeft laten uitvoeren. Vanmorgen was hij bij de presentatie van de onderzoeksresultaten. In een reactie liet de koning weten geraakt te zijn door de conclusies en noemde die schrijnend en confronterend. De Verenigde Staten sturen een derde vliegdekschip en 2 landingsschepen naar het Midden-Oosten. Die zouden daar eind deze maand moeten aankomen. Aan boord zijn volgens Amerikaanse media 7000 bemanningsleden en 2000 mariniers. President Trump dreigt ondertussen met nieuwe aanvallen op Iran. In het tijdschrift Time meldde hij gisteren een recent Iraans voorstel voor een staakt het vuren te hebben afgewezen. Dat vond hij niet goed genoeg. In Frankrijk blijven vandaag meer dan 400 scholen dicht vanwege aanhoudende scholierenprotesten. Scholieren, studenten en leraren protesteren tegen het lerarentekort, te grote klassen en slecht onderhouden schoolgebouwen. Afgelopen dagen liep dat op sommige plekken uit op geweld en brandstichting. De protesten begonnen vorige maand in de regio Parijs en hebben zich nu over heel Frankrijk en ook naar België verspreid. Het is vandaag 75 jaar geleden dat in ons land de televisie begon. Die eerste avond was er in een groot deel van het land onder andere een live toneelspel te zien, want opnemen van beelden kon nog niet. Dat gebeurde vanuit Studio Irene in Bussum, een inmiddels gesloopt kerkgebouw waar nu alleen nog een gedenkplaat aan herinnert. Zondag kan er op het Mediapark in Hilversum een kijkje achter de schermen genomen worden en ook NPO 1 staat vanavond stil bij het jubileum. Het weer, zonnige periode vanmiddag en het blijft droog met weinig wind uit zuid-zuidwestelijke richting. De maxima liggen rond de 20 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder en dan daalt de temperatuur naar een graad of 9. En dit was het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
3: Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
0: Dit is Platenprak met René van Elst. De enige prak waar je oren van gaan watertanden.
3: Dit is Platenprak met René van Elst.

Een grote doorbraak in 1972. Sylvia's Mother van Dr. Hoek. En wist je dat dit hartverscheurende verhaal echt is gebeurd? Schrijver Sal Silverstein belde ooit echt naar een meisje genaamd Sylvia. Maar haar moeder weigerde hem door te verbinden omdat Sylvia ging trouwen. Het nummer werd een wereldhit en is tot op de dag van vandaag natuurlijk een klassieker.

0: er ook weer. Jawel, mijn broer is er ook weer. Hebben we nog verjaardagen vandaag?
1: Ik ga even kijken, maar nog meer.
0: Hij moet even kijken. Hij heeft ze zelf geschreven. Nou, hoe vind je dat dan?
1: Twee verjaardagen.
0: Mooi, twee verjaardagen.
1: Goed.
0: Laten we maar snel beginnen met Ellen Foley. Die natuurlijk bekend is als de stem van Meat Loaf Paradise bij de Dashboard Light. We belong to the night.

1 miljoen sterren van Frank Boeijengroep, een prachtige klassieker. Afkomstig van het bekende album Contact. En wat dit nummer extra bijzonder maakt, is de bijdrage van niemand minder dan Candy Dulfer op zang. Jawel, je gelooft het niet, maar het is werkelijk zo. We blijven eventjes in dat Nederlandstalige nu. Want ik heb hier een plaat die eigenlijk nooit wordt uitgezonden via het programma Platenprak. Maar vandaag een uitzondering. En waarom? Nou, Sterrenstof. Wie kent hem niet? De jeugd van tegenwoordig.

0: Back in My World, een lekkere seroplaat. Alan Clark, een heerlijk nummer dat in 2013 verscheen. En wist je dat het opnemen van de bijbehorende videoclip een behoorlijke uitdaging was? Alan moest voor deze beelden zijn eigen tekst letterlijk achterstevoren leren zingen. Hij is er dagenlang mee bezig geweest, maar het resultaat, ja, dat mocht er zijn.
1: Wie blaast er vandaag kaarsjes uit?
2: Je hoort het hier.
1: Bij René van Elst.
2: In het programma Platenprak.
0: En vandaag is het 71 jaar geleden dat Phil Oakey werd geboren. Hij is natuurlijk wereldberoemd als het gezicht van de Human League. In 77 stapte hij uit de band die toen nog experimentele elektronische muziek maakte. Na een grote breuk binnen de groep nam Oakey een opmerkelijk besluit. Hij vroeg 2 tienermeisjes die hij in een nachtclub zag dansen om bij de band te komen. Dat bleek een gouden greep. Met het album Dare veroverde de groep de wereld. De hit Don't You Want Me bereikt in 81 de nummer 1 positie in zowel Groot-Brittannië als de Verenigde Staten. Ook in Nederland en Vlaanderen was het een groot hit met de 5e plek in de top 40. Oakey viel destijds op door zijn unieke asymmetrisch kapsel en zijn androgene uitstraling. Later scoorde hij nog een groot hit met Together in Electric Dreams. In totaal verkocht hij wereldwijd meer dan 20 miljoen platen. En samen met die andere bandleden treedt hij tot op de dag van vandaag nog steeds op voor uitverkochte zalen. Goed, ik ga draaien Don't You Want Me.

0: Fascination, ook zo'n seroplaat, Alphabeat. Dat was, ja, deze Deense popgroep die scoorde hiermee een enorme hit die in 2003 voor het eerst verscheen. Rillemer staat bekend om zijn aanstekelijke energie en de vrolijke blazers. Nou, ik heb nog een verjaardag.
1: Wie blaast er vandaag kaarsjes uit?
2: Je hoort het hier.
1: Bij René van Elst.
2: In het programma Platenprak.
0: De tweede vandaag, Gordon Matthew Thomas Sumner. Beter bekend als Sting, viert vandaag zijn 75ste verjaardag. De zanger groeide op in een arbeidersgezin in het Engelse Wallsend. Voordat hij doorbrak als wereldster, werkte hij als leraar en speelde hij in zijn vrije tijd bas en dat deed hij in jazzbandjes. Die bijnaam Sting kreeg hij destijds van een bandleider, omdat hij vaak een zwart-geel gestreepte trui droeg. Met de band The Police scoorde hij eind jaren 70 grote hits zoals Message in a Bottle, dat in de Nederlandse en de Vlaamse een hoge notering bereikte. Later brak hij solo door met nummers als Englishman in New York en Fields of Gold. Zijn allergrootste succes is Every Breath You Take, dat hij schreef op een Jamaicaans landgoed van Bond-acteur Ian Fleming. Het is volgens de Amerikaanse auteursrechtenorganisatie BMI het meest gedraaide lied in de radiogeschiedenis. Sting won in zijn carrière 17 Grammys en werd in 2003 opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. En na zijn muzikale prestatie zette hij zich al decennia in voor het milieu en mensenrechten. En hij is een echte Englishman in New York.

0: heerlijk hoor. Living Thing van ILO. De klassieker uit 76 is een van de vele grote hits van de band rond Jeff Lynne. Het nummer staat bekend om zijn typische mix van rock en strijkers. Maar het verhaal erachter is opvallend. Veel fans dachten jarenlang dat het over een serieus onderwerp ging. Terwijl Jeff Lynne zelf toegaf dat de inspiratie voor het liedje eigenlijk een flinke voedselvergiftiging was. Die hij opliep tijdens een vakantie in Spanje. En toch blijft het een geweldige popsong. Nederland, moeten we ook nog iets uit doen. Ik ben gelukkig zonder jou, Bonnie Sinclair.
1: Platenprak is er elke werkdag, van 1 tot 2, met René van Elst.

0: Boudewijn en Hanny Meiler. En de moeder van Frits Spits. Nou goed, ik ben gelukkig zonder jou. Nou, en ik ben gelukkig, want het weekend staat voor de deur. Toch?
1: Ja.
0: En ik ga eruit met de Dire Straits, met Private Investigation. En natuurlijk ben ik maandag weer terug tussen 1 en 2 met het programma Platenprak. Laat weten, info@renevanels.nl. Dan komt het allemaal dik in orde als je eens even wat van je laat horen. Fijn weekend.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het Radio Nieuws. Volgens Oekraïense president Zelensky in de Financial Times heeft president Poetin zijn militaire leiding vorige maand opgedragen door te vechten zonder de gebruikelijke oorlogsregels. Sindsdien zouden Russische luchtaanvallen vaker burgerdoelen zoals scholen, ziekenhuizen en telecominstallaties hebben getroffen. Het Kremlin ontkent dat. Oekraïne zou zich baseren op onderschepte communicatie, maar die is niet openbaar gemaakt of onafhankelijk geverifieerd. Het Huis Oranje-Nassau heeft eeuwenlang met overtuiging en zonder veel bedenkingen achter het koloniale systeem gestaan en daar ook goed aan verdiend. Dat concludeert een jarenlang onafhankelijk onderzoek van de Universiteit Leiden dat koning Willem-Alexander heeft laten uitvoeren. Vanmorgen was hij bij de presentatie van de onderzoeksresultaten. In een reactie liet de koning weten geraakt te zijn door de conclusies en noemde die schrijnend en confronterend. In Hellevoetsluis heeft de politie gisteravond bijna 600 kilo vuurwerk in beslag genomen. Dat gebeurde na een anonieme tip. Het deels zelfgemaakte vuurwerk bevond zich in een woning en een kelderbox. De 33-jarige bewoner van de woning is aangehouden. Sinds 1 augustus geldt in ons land een algeheel verbod op consumentenvuurwerk. Alleen vuurwerk uit de categorie F1 is nog toegestaan. Dat gaat dan om heel licht vuurwerk, zoals sterretjes en knalerten. En giftige paddenstoelen in een park in Schiedam zijn vermoedelijk de oorzaak van het overlijden van 5 honden die daarvan mogelijk hebben gegeten. De gemeente gaat een deel van de grond daar nu afgraven en onderzoeken. Het gaat om een rozenperk van enkele tientallen vierkante meters in park De Plantage. Die grond zal worden bewaard en na onderzoek weer worden teruggebracht als er niks mee aan de hand blijkt te zijn. Ondertussen zijn er nu waarschuwingsborden. Het weer, zonnige periode vanmiddag en het blijft droog met weinig wind uit zuid-zuidwestelijke richting. De maxima liggen rond de 20 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder en dan daalt de temperatuur naar 1 graad of 9. En dit was het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
3: Hey, goeiemiddag. Radio Amerika.
4: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.

Kavans straks wat later in de lijst, in de speellijst zie ik. Dagen dat ik je vergeet, dat is leuk. Flemmen en Abraxas, Mr. Links of MC Links uit 2011. Geen

0: Bijna klassiek dit, Ray en Nightingale Lane, een nieuwe single van Ray. En die zin daarvoor, dat was niet nieuw, maar wel Goodbye Love.
1: De magische muziekselectie.
0: En jouw hoor, plaatje je eigen taal, Flora. En ik wil je terug.

En alsof het niet op kan. Nog een keer Nederlandstalig, maar dan uit de 80e jaren, eind 80e jaren, kwam deze plaat uit 1989, om precies te zijn. Kadans, dagen dat ik je vergeet. Soms

0: verkeersinformatie.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat 170 kilometer file. De meeste files leveren zo rond de 10 minuten oponthoud op. Er zijn een paar uitzonderingen. Zo is de A6 van Muiden naar Lelystad helemaal dicht bij Lelystad door een ernstig ongeluk. Voorlopig kun je beter omrijden via Amersfoort over de A1, de A28 en dan de N50 nemen. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Wageningen en Knooppunt Waterberg een uur vertraging door een autobrand. Daar zijn twee rijstroken dicht. En op de A27 Gorkum-Utrecht bij Knooppunt Rijnsweerd ook een uur vertraging door een ongeluk. Ook daar zijn twee rijstroken dicht.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
3: Een

oftewel in de lijst deze keer. Marianne Weber met Ik weet dat er een ander is. Dat is wat minder natuurlijk. Helemaal van Veen met Roze Geur en Marjolein. Ook zo fantastisch. Een Rosenberg trio, want daar werkt hij heel veel mee samen. En ook nog Ziggy Burnett en Disco Night. Dat is de rollator discoplaat. Dat blijkt wel Disco Night. Nou, dan kun je de link al heel snel leggen, denk ik. James Bay eerst met If You Ever Want To Be In Love uit 2015.

0: volgende plaat. Jazeker, ook dat komt wel eens voor bij mij in Afternoon Delight. Om heerlijk van te genieten. Herman van Veen, Rozengeur en Marjolein. En dan laten we dus plaat straks achteraan met C.G. Burnett en Disco Night. Geniet ervan.
1: Als een schaduw valt avond op een door de weekse dag en de dinsdag

Marianne Weber. En ik weet dat er een ander is. Daarvoor hoorde je C.G. Burnett. Het is gewoon uit. En daar weer voor Herman van Veen met Roze Geur en Marjolein. Ja, zo is Robijn aan de beurt. Maar talk to me.

Robijn. Robin is het. Ja, Robin. Met een Y, weet je. Ik weet niet precies hoe dat uitspreekt. Maar goed, dat is verder irrelevante informatie. R3HMB nu met More Than Enough. Bedankt voor het luisteren. En wij spreken elkaar de volgende keer weer. Ga in gezondheid, alsjeblieft.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het Radio Nieuws. Op een congres in Den Haag is een actieplan gepresenteerd tegen de overbelasting van het elektriciteitsnet. Dat plan is bedacht door de provincie Zuid-Holland, gemeenten en netbeheerders. Vooral piekuren tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds zijn een probleem als mensen elektrisch koken, hun auto opladen en het huis verwarmen. Dat moet tot 2035 worden opgevangen met bijvoorbeeld batterijen en gasgeneratoren. Daarna zouden de netten genoeg verzwaard moeten zijn. De Field heeft 4 mannen aangehouden in een onderzoek naar vermoedelijke belastingfraude met alcoholvrije dranken. De verdachten komen uit Enschede, Hengelo en Leeuwarden. De Nederlandse schatkist zou voor naar schatting 8,5 miljoen euro zijn benadeeld. In het buitenland werden dranken belastingvrij ingekocht en hier met BTW doorverkocht, zonder dat netjes met de Belastingdienst te regelen. En mogelijk werd er ook gefraudeerd met de verbruiksbelasting. Volgens Oekraïense president Zelensky in de Financial Times heeft president Poetin zijn militaire leiding vorige maand opgedragen door te vechten zonder de gebruikelijke oorlogsregels. Sindsdien zouden Russische luchtaanvallen vaker burgerdoelen zoals scholen, ziekenhuizen en telecominstallaties hebben getroffen. Het Kremlin ontkent dat. Oekraïne zou zich baseren op onderschepte communicatie, maar die is niet openbaar gemaakt of onafhankelijk geverifieerd. Het huis Oranje-Nassau heeft eeuwenlang met overtuiging en zonder veel bedenkingen achter het koloniale systeem gestaan en daar ook goed aan verdiend. Dat concludeert een jarenlang onafhankelijk onderzoek van de Universiteit Leiden dat koning Willem-Alexander heeft laten uitvoeren. Vanmorgen was hij bij de presentatie van de onderzoeksresultaten. In een reactie liet de koning weten geraakt te zijn door de conclusies en noemde die schrijnend en confronterend. Het weer, zonnige periode vanmiddag en het blijft droog met weinig wind uit zuid-zuidwestelijke richting. De maxima liggen rond de 20 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder en dan daalt de temperatuur naar een graad of 9. En dit was het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
3: Je muziektherapie begint

0: Dames en heren, jongens en meisjes, we begonnen deze sessie in het magische jaar 2000. Cosheen en Hide You.
1: Muziektherapie.
0: In deze sessie onder meer muziek van een wereldberoemde Belg. De internationale hit van een Nederlands DJ-duo. De Fab Four met een deun zoals die in de bioscoop klonk destijds. Een song voor Halloween, want ook dat nadert weer. Er is popnieuws en ook nog oude polderpop.
1: Muziektherapie met René van den Abelen.

Het fameuze Electric Light Orchestra, onder leiding uiteraard van Jeff Lynne. Een van de vele mooie deunen die die groep heeft afgeleverd in de loop der jaren. Discovery, zo heette het album, uit 1979 hoorde je Confusion. Zo meteen praat ik je weer even bij over popnieuws van dit ogenblik. Heet van de naald, zoals het dan heet. Eerst gaan we luisteren naar een Italiaanse Belg. Hij woonde al in Duitsland na een enorm succes met Marina. Enfin, dan weet je het wel natuurlijk. In Nederland op 1, België, in Vlaanderen op 4 en in België Wallonië op 31.

Alle tickets voor de Oasis Live 27 Tour zijn verkocht. In 3 dagen tijd gingen alle kaartjes voor de 42 optredens in Europa en de VS over de digitale toonbank. Nog meer Oasis, de documentaire Don't Look Back in Anger is vanaf 9 oktober te bekijken op Disney Plus en Hulu. Er komt weer een re-release van een classic album in de hoogste kwaliteit aan. Stampede van de Doobie Brothers uit 1975 krijgt een audiofiel versie op vinyl. Daarnaast verschijnt er een hybride super audio cd van. In een interview in Los Angeles antwoordde Paul McCartney op de vraag hoe hij er destijds op kwam om na de Beatles toch een nieuwe band op te richten. Hij zat tv te kijken met Linda. We were watching Johnny Cash and he'd put together a band with Carl Perkins and some country guys that we really liked. And I just thought, wow, Johnny just put together a band. What a great idea. I turned to Linda and I said, shall we start a band? Do you want to be in it? And she just sort of said, yeah. And I knew she had no musical education, but then I thought, well, neither did we in the Beatles. We didn't know anything, but we learned a couple of chords and we learned together. Een verloren gewaand conceptalbum verschijnt eind oktober alsnog. Het gaat om een project van Alice Cooper en Dick Wagner, wat was bedoeld voor een album en tv. Hoofdrol werd gespeeld door Marianne Cotton, een zanger die, zeg maar, voor een jongere Alice Cooper kan doorgaan. Om te beginnen is de single Thief of Hearts uitgebracht. En die hoor je zo meteen.

0: 30 oktober is hij verkrijgbaar, het album Chester Rose. Inderdaad, Halloween met Marianne Cotton en Thief of Hearts.
1: Je knapt er echt van op, hè? Muziektherapie met René van den Abelen.

0: Good Man en Give It Up uit 1993. De hitkracht van dat nummer nam blijkbaar wel af als je de oceaan overging daarmee. Want in de Verenigde Staten kwam die niet hoger dan 71. En ook in Australië ging het niet zo verschrikkelijk goed. 65. Nou, vergelijk dat met België. 18. Duitsland 17. Finland 2. En in Nederland kwam die op 6. Give It Up. In maart wordt hij 80. Afgelopen maandag opende hij officieel zeg maar de Apple Music Hall in Londen met een optreden. Elton John.
1: Taking you back in time to the 70s.

0: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al behoorlijk druk. Er staat bij elkaar bijna 400 kilometer file. Het meeste daarvan staat in Zuid-Holland en Gelderland. Onder andere bij Arnhem lange files en dat komt door een ongeluk op de A12 bij knooppunt Grijshoort. De weg is daar in beide richtingen dicht. Vanuit Utrecht is de vertraging daardoor een uur en de andere kant op ook bijna een uur op onthoud. Op de A12 van Den Haag naar Arnhem tussen de Meren en Driebergen is ook een ongeluk gebeurd bij Driebergen. De rechterrijstrook is dicht, de vertraging 35 minuten. Ook op de A12 van Utrecht naar Den Haag bij Gouda een ongeluk. Daar zijn nu ook twee rijstroken dicht en dat kost je vanaf Woerden 25 minuten. Op de A15 Nijmegen-Rotterdam bij Hardingsveld-Giessendam gebeurde een ongeluk waardoor de linker rijstrook dicht is. Vanaf Leerdam sta je 50 minuten in de file. En op de A27 van Gorkum naar Utrecht tussen Everdingen en knooppunt Rijnsweerd ook ruim een half uur vertraging door een ongeluk. Ook daar is de weg dicht en die blijft waarschijnlijk tot 7 uur vanavond dicht.
2: De zon in je radio.
1: Richting Almere kun je het beste omrijden via de A2 richting Amsterdam. En dan neem je daarna de A9 en de A1.
3: In Nijmegen. Daryl Ann.

0: Daryl Ann met The Doctor and I van het album Seaborn West uit 1995. Een jaartje later verscheen Daryl Ann Weeps en dat was dus 30 jaar geleden. Vandaar dat ze een heel korte tour hebben gedaan en onder meer bezochten ze dus Doornroosje in Nijmegen. Ik mag wel zeggen, het stond als een huis. Complimenten, heren.
1: Another golden weekend.
2: Muziektherapie met René van Lennebeulen.
0: Een cover van Ivy League uit 66, Sagittarius uit 67 en My World Fell Down.

Zeg maar wat liefelijker dan het origineel. Te vinden op Present Tense, Sagittarius en My World Fell Down. Carnaval de Luz, de titel van het zoveelste album van U2. De hoesfoto, heb je hem al gezien? Ze lopen, vier man sterk dus, keurig achter elkaar, van links naar rechts. Hé, wat doet dat me nou aan denken? Nieuws!

0: is een goed jaar voor de fans van U2. Nieuwe muziek van ze, Street of Dreams, op Carnaval de Luz dus. Wij gaan terug naar eigen land.
1: Reis door de tijd, jij mag de pijn, mag Mozes kriebel.

0: Olle Eduard en Uli Groen hadden in After Tea gezeten. Frank van der Kloot had Bobby's Children achter de rug. En Shell Schellekens was klaar met Big Wheel. Ze gingen met z'n vieren door en ze noemden zich Drama. Helaas niet zo succesvol. Dit was een nummer wat werd geschreven en geproduceerd door Peter Koelewijn. Maar het lukte allemaal niet zo best. Mary's Mama, muziek uit 1972.
1: 19 jaar minister van Buitenlandse Zaken, 13 jaar secretaris-generaal van de NAVO en dan ook nog jarenlang de meest populaire politicus van Nederland. Luns, Jozef Luns.
2: Ik dacht deze zomer dat ik het hoogtepunt van mijn carrière had bereikt. Ik kreeg toen namelijk een brief van een meisjesklas, de hoogste klas van een lyceum, waarbij mij verzocht werd mijn foto te willen schenken aan die klas, want ze vonden me bij algemene stemmen nog aantrekkelijker dan de Beatles.
3: Kwart voor de Fab Four.
0: En we gaan naar 1965. Help was de titel van een single, van een album en van een bioscoopfilm. En in die bioscoopfilm zat dus muziek. Luister naar de movie mix van The Night Before.

Nou, zeg nou zelf. Het is toch net of je in de bioscoop zit. Hè? Dat heb je aan muziektherapie te danken. The Night Before the Movie Mix uit 1965. De Beatles kwart voor. De Fab Four. Natalie Imbruglia. Jawel, ze is nog altijd actief. Upside Down.

0: Algorithm, zo heet het nieuwe album van Nathalie Imbruglia dat vorige maand verscheen. Ze maakt nog altijd muziek en dat klinkt helemaal niet vervelend. Upside Down was dit.
1: Muziektherapie, dat is radio die je vriend is.

0: Soulful Dynamics, inmiddels natuurlijk compleet vergeten, maar in 1970 scoorden ze behoorlijk. Ze kwamen opeen in Duitsland, in Oostenrijk, in Zwitserland, 500.000 exemplaren. Helemaal niet slecht natuurlijk. Mademoiselle Ninette. De 611e sessie van muziektherapie. Mijn naam is René van der Nabelen. Wat doen we? Spreken we af van volgende week? Zelfde tijd, zelfde zender. Graag tot dan.
1: 1997.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het Radio Nieuws. Het kabinet is van plan om vanaf 1 januari 2029 accijns te gaan heffen op vapes, e-sigaretten en ook op de navullingen daarvoor. Hoe hoog die accijns gaat worden is nog niet bekend, maar hij wordt waarschijnlijk vergelijkbaar met die op tabaksartikelen. En hij staat nog los van de 21% BTW die erover betaald moet worden. Staatssecretaris Ehrenberg zegt met de hogere prijs het gebruik van de ongezonde vapes te willen ontmoedigen en dat vooral bij jongeren. De Duitse politie heeft bij een grote actie tegen de productie en verkoop van neonazi-muziek 1000 opnames in beslag genomen. Er vonden huiszoekingen plaats in meerdere Duitse deelstaten, maar ook bij fabrikanten in Estland, Italië, Polen en Tsjechië. Arrestaties zijn nog niet verricht, maar de 4 hoofdverdachten worden verdacht van lidmaatschap van een extreemrechtse criminele organisatie. Op een congres in Den Haag is een actieplan gepresenteerd tegen de overbelasting van het elektriciteitsnet. Dat plan is bedacht door de provincie Zuid-Holland, gemeenten en netbeheerders. Vooral piekuren tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds zijn een probleem als mensen elektrisch koken, hun auto opladen en het huis verwarmen. Dat moet tot 2035 worden opgevangen met bijvoorbeeld batterijen en gasgeneratoren. En Wereldgezondheidsorganisatie WHO meldde vandaag dat de wereldwijde levensverwachting inmiddels weer op het niveau ligt van voor de coronapandemie. In 2019 was die nog 73,4 jaar, tijdens de pandemie in 2021 71,5 en in 2023 was die weer opgelopen naar 73,3 jaar. Het aantal jaren dat mensen in goede gezondheid leven herstelt wel wat langzamer. Dat was in 2023 62,8 en dat is 0,4 jaar minder dan in 2019, net voor corona. Het weer, zonnige periode vanmiddag en het blijft droog met weinig wind uit zuid-zuidwestelijke richting. De maxima liggen rond de 20 graden. En dit was het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
3: Hey, goeiemiddag. Radio Amerika.
4: Achtung, hier spricht der Kapitän. Willkommen an Bord.
5: Opgepast, blijven zitten alstublieft.
6: Attention, heads back. Safety bars are coming down.
4: Sicherheitsgurte anlegen, rauchen einstellen. Und nun macht es euch bequem und überlasst alles andere mir.
7: This is Rob de Graaf with Club 45.
4: Wir starten.
8: Ladies and gentlemen, the show is about to begin.
9: Club 45.
10: 5, 4, 3, 2, 1, 0.
11: This sounds like. This is the sound.

De gloednieuwe aflevering van Club 45 de komende twee uurtjes. Oh, het is vrijdag. Jawel! You and your family must take cover. We gaan los. We zijn los.

Frankie Goes to Hollywood. De eerste plaats hier weer van Club 45 van deze prijs. Ah, dat is weer wat anders, hè. Tijdlang niet gedraaid. Ik weet niet of jij wanneer jij hem voor het laatst gehoord hebt, maar ik in ieder geval alweer een tijd terug. Ja, als twee stammen oorlog gaan voeren, dan komt er meestal niks goeds uit. Dan gaan eigenlijk de verkeerde mensen dood. Ja. Moeten we maar niet doen. We gaan het zo meteen over een haai hebben. En over Batman en nog meer vreemde dingen. Maar we gaan eerst nog even een plaatje draaien. Want ik wil jullie. Ja. I want you.

0: want you. Lekker lange versie, hè? Oh, heerlijk. En ja, nee, ik kan er niet genoeg voor krijgen. Dit soort plaatjes. Ze hebben nog maar 2 plaatjes gedraaid. En Club 45 is eigenlijk al volledig op stoom. Ik had het net al gezegd, hè?
1: Het is vrijdag.
0: Het is vrijdag, jawel. Het is vrijdag op de radio.
1: Het is vrijdag.
0: En Club 45 tijd, ja. Oh, de komende 2 uurtjes min 2 plaatjes. Vrijdag. Het is vrijdag. Zet hem aan. Oh, ik heb er zo zin in. Jij toch ook, toch? Ja.
1: En 1, 2, 3.
2: Club 45.

Sterker op 100 en kom op, hè, want vrijdag, ja, het is Club 45 dag. Ja. Eindelijk. 7 dagen moest ik wachten en dan mag ik weer los. Het is vrijdag, hè. We gaan het zo meteen over een haai hebben. Ja. Goed, het is vrijdag. We gaan lekker verder met muziekje maar. Eventjes, ja, kom op. We zitten deze, ja, dit uur een beetje in de 80s en de 90s. Ga zo meteen richting de 70s, hoor. Want ja, het eerste uur moet een beetje rustig zijn. Maar ja, het is zo mooi. Het is een mooie dag. Ik heb het naar mijn zin eigenlijk. Gewoon, ja, daarom. Geniet ervan.

We zouden het over een haai gaan hebben. Nou, het is eigenlijk een beetje heel simpel, hè. Maar er was een jongen en die had een haai gevangen. Ja, gewoon met een haakje, weet je wel, aan een hengel. En dat was niet zo'n kleine haai, dat was best wel een grote haai. Alleen, wat doe je dan? Dan heb je uiteindelijk met veel moeite hebben die haai op het strand gekregen. En dan zit hij aan het haakje vast. En wat moet je dan? Dat haakje moet uit zijn bek. Dus moeder die kwam erbij. Die ging bovenop die haai zitten. En die haalde gewoon met een tang. Haalde die eventjes gewoon. Hup, poep, dat vishaakje. Haalde hij uit die bek van die haai. En dat is tot zover is dat allemaal niks aan de hand eigenlijk. Ik bedoel, het staat erbij. Ze deed met de blote handen en zo. Ja, voor mij zat ze helemaal bloot. Dat maakt allemaal niks verder uit. Maar de titel hiervan, hè. Sommige mensen op de redactie en zo, die zijn zo. Dan denk ik bij mezelf. Moet je horen, wat er staat namelijk. Moeder zonder vrees haalt vishaak uit de bek van haai die haar zoon vangt. Uit de bek van de haai die haar zoon vangt. Heeft die haai nou die zoon gevangen? Of heeft die zoon nou die haai gevangen? Ik bedoel, ja, nee, maar heel simpel, hè. Haalt vishaak uit bek van haai die haar zoon vangt. Dat klopt toch niet? Nou, speciaal voor die haai, die is in ieder geval waarschijnlijk weer vrijgelaten. Want dat vertelt het verhaal niet. En anders ligt hij misschien op de veiling in Urk. Ik heb geen idee, maar in ieder geval, ik zocht iets met haai. En ik kwam uit op Loan Shark Blues. En ik vond hem wel lekker, ja, wel lekker klinken voor de vrijdag. Rory Gallagher. Maar serieus, hè? Uit de bek van de haai die haar zoon vangt. Het is met de klemtoon, hè?

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
2: Club 45. De start van je weekend.
3: De rockschijf van dit uur.
4: Ja, dat is Jackal. De Lumberjack.
2: Zet je radio keihard. En geniet.

beetje een rustige plaat. Niet heel erg rustig, maar toch Dave Mason. Die wordt niet vaak gedraaid op de radio. Crying and Waiting. Wat heb ik nog meer klaarstaan? Eens even kijken hoor. Ik moest even zoeken. Oh, als ik daar weer op druk, hè. Ik heb geen idee wat er dan komt. Oh ja, deze. Kim Wilde. Ah, die past wel in dit uur, vind ik.

afgelopen zaterdag. Ja, echt, toen gebeurde er iets heel vreemds. Ja, dat gebeurde in Engeland, in Norwich. En er was een soort een verkleedfeestje was er eigenlijk. En er was een 25-jarige Sonny Mason. Die dacht, weet je wat, ik ga als Batman met nog een paar vrienden ga ik naar het verkleedfeestje. Dus ze liepen er over straat heen. En ze kwamen op een gegeven moment bij de rij van een nachtclub. En er was een wat herrie en dergelijke. En vervolgens, wat ziet hij? Iemand die ging er met de handtas van een vrouw vandoor. Nou ja, en die Mason die twijfelde op een moment. En die zette de achtervolging in. En vervolgens, ja, zijn vrienden die kwamen erachteraan. Mr. Fantastic en Poison Ivy. Ze renden erachteraan in ieder geval. Ondertussen belden ze de politie. En ze slaagden er uiteindelijk in om de verdachte een beetje, min of meer tegen te houden. Alleen die handtas die was verdwenen. Nou had iemand gezien dat die dief die had het over een muur gegooid. Bij de kathedraal van Norwich. En dat was 300 meter verder van waar de roof plaatsvond. Het lukte niet meteen om die tas naar beneden te halen. Maar Batman die dacht, ja, weet je wat, ik ben niet voor niks Batman. Die hield die klom op een gegeven moment doodleuk die muur overheen. En die bracht die tas met de persoonlijke spullen weer terug naar de eigenares. En hij zegt ook, iedereen die moet gewoon eigenlijk wat meer op Batman gaan lijken. Nou, ik vind het wel goed eigenlijk. En dan, maar je hoeft niet allemaal in zo'n kostuum rond te lopen natuurlijk. Maar hij zei letterlijk van, iedereen heeft een beetje Batman nodig. Je moet moedig, dapper zijn, vriendelijk zijn. En ik hoop dat iedereen hetzelfde zou doen. Of je nu een cape of een masker draagt. Of helemaal niet. En nog ging ik zoeken, hè. Want er moet natuurlijk een plaatje bij. Altijd bij een beetje vreemd nieuws heb ik een bijpassend plaatje. En toen dacht ik heb deze gevonden. Ria Valk. Batman, ben ik al bruin. Nee, ik ga niet helemaal draaien. Maar even een stukje. 1966, moet je horen. Oh nee, 1967 geloof ik. Ja, tot zover klinkt het wel lekker.

als dat iemand nou naar je roept, dan ga je toch spontaan de pak uittrekken. Maar ik weet je wat, heel simpel. Gooi die radio niet uit. Nee. Ik gooi hem uit. Dit gooi ik uit in ieder geval. En de originele versie, nou ja, originele versie van The Who in ieder geval. Batman. Ja, deze is beter.

0: Nou, mooie Batman-versie hier. Ja, echt, ik vond hem... deze vond ik eigenlijk mooier eigenlijk dan de origineel. Het was een live versie in ieder geval van The Who. Ondertussen is Bart aankomen schuiven. En die heeft een nieuwe plaat heeft hij naar me toe gegooid. Van hier, alsjeblieft. Hier bij die plaat. En hij komt eraan met zijn verhaal. Dus Bart, ga je gang, zou ik zeggen.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: We leven in een vreemde tijd. Iedereen om me heen wil zijn mening verkondigen, maar als je goed luistert hoor je dat bijna niemand echt iets zegt. We denken dat we elkaar lief hebben, maar eigenlijk rotzooien we maar wat aan. Iedereen heeft wel iets te verbergen en er liggen voortdurend mensen op de loer om elkaar die geheimen te ontfutselen. Maar we hebben het nauwelijks in de gaten. Alles gaat toch prima, denken we dan. Zolang er af en toe wat reuring in ons leven is, denken we dat we genoeg meemaken. Maar eigenlijk staan we met z'n allen stil. En stel je eens voor dat we iets tekort zouden komen. Nee, iedereen graait om zich heen en propt zich vol. Ook al hebben de meeste mensen helemaal niets nodig. Terwijl ze aan de andere kant van de wereld juist van alles nodig hebben. En wij hebben juist overal te veel van. Wat is dit toch voor rare wereld? We zijn allemaal winnaars, wordt ons elke dag voorgehouden. Voor verliezers is er geen plaats in deze wereld. Ja, er zijn wel arme mensen in de derde wereld, maar die hadden dan maar niet op die plek moeten gaan wonen. Maken we onszelf wijs. En tegelijkertijd houden we ons alleen maar bezig met ons eigen leven. We kunnen vliegen, maar we komen nooit waar we echt zouden willen zijn. Al zouden er UFO's landen in New York, dan zou ik nog niet verbaasd zijn. In deze wereld is bijna niemand meer te verwonderen of te shockeren. De meest vreemde dingen vinden we tegenwoordig heel normaal. En we kijken nauwelijks nog op van dingen die eigenlijk abnormaal zijn. In wat voor wereld zijn we met z'n allen terechtgekomen? Ze hadden me van tevoren best eens mogen vertellen dat ik dit allemaal mee zou maken. Het is een rare tijd. En dat we dit allemaal overleven, is voor mij dan ook één groot raadsel.

Hadden we net dat muziekje van Batman, hè? Van de Who en zo. En ik heb nog iets van Batman gevonden. We hadden ook op een gegeven moment Ria Valk. Maar een derde plaatje van Batman. En daar sluit ik eigenlijk het eerste uur mee af. Zie ik jullie zo meteen het tweede uur. Maar dit is er ook eentje. Ja, I Was Kaiser Bill's Batman. En je kent hem, Mee fluiten, hè? Tot zo.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het Radio Nieuws. Leiders van de G7-landen hebben vandaag overlegd over maatregelen tegen de hoge brandstofprijzen. Dat overleg kwam tot stand nadat de Verenigde Staten druk hadden uitgeoefend op Europese landen om strategische brandstofvoorraden vrij te geven. De Amerikaanse regering dreigt anders met een verbod op de export van diesel uit de Verenigde Staten. De dieselprijzen in zowel Europa als de VS hebben de afgelopen weken recordniveaus bereikt en drijven ook de inflatie op. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei heeft er naar eigen zeggen vertrouwen in dat de wet over het bijmengen van groen gas dinsdag een meerderheid gaat halen in de Tweede Kamer. De wet kan dan op 1 januari ingaan. Een deel van het groene gas wordt echter geproduceerd met mest, reden voor Pro om het voorstel niet te steunen. Die partij vreest dat de wet een financiële prikkel zal geven om de intensieve veehouderij in stand te houden. Het kabinet is van plan om vanaf 1 januari 2029 accijns te gaan heffen op vapes, e-sigaretten en ook op de navullingen daarvoor. Hoe hoog die accijns gaat worden is nog niet bekend, maar hij wordt waarschijnlijk vergelijkbaar met die op tabaksartikelen. Staatssecretaris Ehrenberg zegt met de hogere prijs het gebruik van de ongezonde vapes te willen ontmoedigen en dat vooral bij jongeren. De Duitse politie heeft bij een grote actie tegen de productie en verkoop van neonazi-muziek duizenden opnames in beslag genomen. Het gaat onder meer om cd's, grammofoonplaten en digitale gegevensdragers. Er vonden huiszoekingen plaats in meerdere Duitse deelstaten, maar ook bij fabrikanten in Estland, Italië, Polen en Tsjechië. Arrestaties zijn nog niet verricht, maar de 4 hoofdverdachten worden verdacht van lidmaatschap van een extreemrechtse criminele organisatie. Het weer nog. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met flink wat ruimte voor de zon en het blijft overal droog. Na zonsondergang koelt het wel snel af. Morgen eerst lokaal mist en daarna weer zonnig bij 19 tot 22 graden. En dit was het Radio Nieuws.
2: Radio Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

0: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Jawel, tweede uur is alweer begonnen. En dat betekent dat ik een bakje thee heb, een stukje chocola. En misschien nog wat dropjes.
1: Hallo.
0: Ja, misschien, want ik weet niet zeker.
2: Rob de Graaf.
0: Heb jij al je kleren aan? Ik wel in ieder geval. Ik heb mijn spijkerbroek aan. Ik leef zo'n beetje in een spijkerbroek. Althans overdag, hè, 's nachts niet. Dat zit nog steeds het lekkerste. When I

Ja, als ik 's morgens wakker word, hè, zodra het licht wordt, dan trek ik mijn spijkerbroek aan. Ja. En het, ik heb twee kleuren. Een blauwe, zoals iedereen, en een zwarte. Jawel, jawel. Ik heb trouwens meer blauwe dan zwart, hoor, als je het allemaal wil weten. Maar dat gaat er eventjes verder om. Verder heb ik nog werkbroek natuurlijk, maar weet je, het boeit eigenlijk niet. Het is vrijdag. Mooie muziek. Het is tweede uur. En dat betekent dat ik wat herrie op de radio mag maken. En ik heb een plaat gevonden. En ik dacht van zo, dan gaat het pas los. Wat denk je van deze namelijk? Oh, deze is mooi. De Anti-Anthem.

disco-tijd. Echt onvoorstelbaar. Op elke disco-avond kon je deze plaat al draaien. George McRae, ja, wie kent hem niet? En wie heeft er niet op gedanst? Hey, hou jij Formule 1 en zo en dat soort dingen? Een beetje racemonsteren en ga je er wel eens naartoe? Ik eigenlijk niet. Ik vind het hartstikke leuk, maar ik heb geen zin om ernaar te kijken. En dat komt eigenlijk vooral omdat ze elke keer dezelfde rondjes rijden. Ik vind dat eigenlijk, ja, ik vind het gewoon saai. Maar het is wel hartstikke mooi. En hebben ze natuurlijk allerlei soorten plaatjes en zo die erover gaan. En nou, ik heb daar iets leuks voor gevonden. Ja, echt. En dat maakt gewoon een hoop herrie. Ja, dit soort dingen.

Overal kun je luisteren naar Club 45. Jij luistert toch ook?

een beetje een leuke mix op de vrijdag. Dat doet het wat wel. Ja, oké, okay, het was al een beetje alleen maar Madonna, hè. Maar goed, dat maakt niet uit. Ik vond hem wel grappig. Ik hoop dat jij hem ook een beetje leuk vond. Je mag erover mailen. Hè? Ik bedoel, appen mag ook. Alles mag eigenlijk. Wat vind je ervan? Ik vond hem voor deze keer vond ik hem wel grappig. Hey, er is trouwens iets anders. Hè? Er is een opvallende video uit België is er rond aan het gaan op sociale media. Ja, afgelopen zondag, toen was er iemand die ging in Luik. Ging die op de voetgangersbrug, La Belle Liégeoise. Moet ik het zo spreken? Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Ik ben niet zo goed in mijn Frans. Maar La Belle Liégeoise, volgens mij. Dat is een van de bekende voetgangersbruggen in ieder geval. Dat ding is 23 meter hoog. 8 meter boven het water is het dek, zeg maar. En 15 meter, daar is nog een keer een boog boven. Totaal 23 meter. Er ging iemand opstaan met nog iemand. En hij vloog op een gegeven moment vloog hij in één keer in brand. Hij sprong van de brug af, al brandend. En er zijn in ieder geval beelden daarvan. En er zijn ook verschillende andere mensen die daarna in het water te zien waren. Politie die werd natuurlijk gebeld. Want ja, hallo, er zit iemand op die brug en zo. Politie die kwam om 6:50 zondag aankarren. En er was niemand meer te vinden. Ze weten niet wie en wat en waarom. Waarschijnlijk zeggen ze van misschien is het wel een bekend iemand, weet je, of iemand die bekend wil worden. Je weet het wel, hè? Zo'n influencer, hè? Die doen alles voor publiciteit, ook dat. Nou ja, ik heb geen idee waarom, maar het ziet er wel spectaculair uit. Dat dan weer wel. Ik hoop alleen niet dat jullie dat speciaal doen om hier een beetje in de picture te staan. Hey, ik heb nog een leuk plaatje. We zijn een beetje lekker in die discohoek aan het draaien. En wat denk je van Jean Knight, Mr. Big Stuff? Ken je die plaat? Deze.

0: Radio Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
2: Rob de Graaf plays the hits from the 60s, the 70s, the 80s and the 90s.
3: With the speed of an old vinyl record.
2: 45 RPM. Club 45.
4: De rockschijf van dit uur.
5: Ik dacht, laat ik eens even wat ouds uit de kast halen. Wat denk je van Deep Purple, Woman from Tokyo?
4: Zet je radio keihard.

Swenglo, Sweet Chariot. Dat was een beetje de rustige plaat, want we hadden natuurlijk Deep Purple daarvoor, Woman from Tokyo. En het is alweer lange tijd geleden dat ik die gehoord heb. En af en toe, ja, Deep Purple, dat blijft gewoon, dat blijft gewoon bij mij in mijn systeem zitten. Ik ben gewoon een Deep Purple fan, maar het moet niet te vaak. Trouwens, in Amerika, dat is ook wat, hè. Heb je het gelezen? Nee, niet Nico, hè. Nico, die werkte bij Tesla en die verloor zijn baan daar. Dan had hij een heel duur huis, een miljoen was het wel waard. Hij heeft zijn huis verkocht, hij heeft zijn Tesla gehouden. Want hij dacht, ja, ik kan niet meer rondkomen. Af en toe werkt hij een beetje in een winkel bij om een beetje geld te verdienen, zeg maar. Want hij heeft natuurlijk wel inkomen nodig. Maar het inkomen wat hij bij Tesla kreeg, ja, dat krijgt hij niet meer, die Nico Merula. En al 2 jaar lang leeft hij in zijn elektrische auto. Want hij heeft daar een model, heeft hij een model X. Ik ken het niet hoor, maar dat schijnt voor 7 personen te zijn. En nou, hij heeft in ieder geval ruimte erin. Hij heeft een heel klein elektrisch gasstelletje. Uiteraard elektrisch heeft hij. Achterin heeft hij. En dan warmt hij zijn prakje mee op. Er zit natuurlijk geen koelkast in. Elke dag moet hij natuurlijk wel een beetje, of het vers is of het blik, dat weet ik niet. Maar hij moet in ieder geval iets kopen. En dan denk je van, oké, slaap in een Tesla, eten in een Tesla. Maar dat gaat toch stinken? Nee, want hij doucht elke dag. Wat heeft hij namelijk gedaan? Hij heeft een abonnement op een sportschool genomen. En dan een sportschool die kennelijk meerdere vestigingen heeft. En die zijn daar 24 uur per dag open. Dus af en toe dan gaat hij met die Tesla van de ene naar de andere plek. En dan zet hij hem daar ergens aan het stopcontact en laat hij hem weer op en zo. En denk je, ja, dat kost toch geld? Ja, dat kost geld. Maar dat is in ieder geval een deel van zijn uitgaven. En dan gaat hij naar die sportschool, gaat hij even lekker sporten. En vervolgens gaat hij daar even heel uitgebreid douchen. Want ja, dat douchen zit natuurlijk bij zijn sportabonnement in. Zo kan hij elke dag douchen. Hij kan eten en hij houdt $1500 per maand houdt hij over. Ten opzichte van vroeger. Want hij heeft geen huur meer, geen hypotheek. Hij heeft geen kosten meer voor gas, water, elektriciteit, afvalverwerking. Noem het allemaal maar op. Ik neem aan dat hij af en toe wel zijn auto moet wassen en zo. Maar hij zegt heel simpel, $500 aan boodschappen maandelijks. En $200 aan eten buiten de deur. Dat doet de Kelling dus ook nog eventjes. En dus ik dacht van, misschien is het wel handig. Van, heb jij weinig geld? Zorg dat je een abonnement van de sportschool hebt. Want daar kan je inderdaad wel gratis douchen en zo. Dat scheelt gigantisch natuurlijk. Hè? Want die gasrekening, die stroomrekening en zo, die hakken er natuurlijk in. En als je met een heel gezin bent en je gaat met z'n allen gewoon bij je, weet ik veel wie, ga je sporten en je gaat daar douchen, dan scheelt het natuurlijk wel. Dus ik denk dat de bespaartip eigenlijk voor deze week is van, zorg dat je maandelijkse kosten omlaag gaan als je niet zoveel te besteden hebt. Ga gewoon ergens anders douchen. Ja, niet bij familie of zo, maar gewoon in de sportschool. Ja, dat. Ik vind het eigenlijk nog niet eens zo raar. Overigens, ik heb het idee dat meer mensen op dit idee zijn gekomen. Ja. Waarom? Ik heb geen idee. Maar ik denk het wel.

Als je denkt van die stem komt bekend voor, ja, Donna Summer. Fun Street. Dat is een plaat eigenlijk die je eigenlijk nooit hoort op de radio. En als je hem al een keertje hebt gehoord, dan is het heel zelden in ieder geval. Ik vind hem wat minder, maar hij is best wel een keertje grappig om te draaien. In ieder geval zo op vrijdag. En we moeten de herrie een beetje op gaan voeren, want het laatste kwartier is alweer aangebroken. Het is alweer bezig, zeg maar. En ik dacht, weet je wat, we gaan van Donna Summer gaan we naar een mix van Tiësto. Ja, wat denk je van Delirium? Maar een lange mix. Het is vrijdag, dit is Club 45. Dit is Delirium.

0: Zo en alles komt een eind, ook aan dit programma. Jawel, voor vandaag, vrijdag, was het alweer. Het laatste van het stukje van 2 uur. Ja, stukje, want ik ga eigenlijk 4 uur door willen gaan. Maar ja, helaas, die tijd is er niet voor mij. Een ander wil ook wel eventjes wat plaatje draaien, toch?
1: Ik zou zeggen, de wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. 8 Nederlandse diplomaten op de westelijke Jordaanoever moeten van Israël hun diplomatieke papieren inleveren. Dat meldt buitenlandminister Berendsen. De Israëlische maatregel is een vergelding voor het Nederlandse importverbod op goederen uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Zonder die diplomatieke papieren verliezen de medewerkers hun immuniteit en wordt reizen in het gebied heel lastig. Den Haag overlegt nu met Israël over hun veiligheid. Bij speciale inzamelpunten is de afgelopen week vrijwillig ruim 1600 kilo vuurwerk ingeleverd. In totaal staat de teller na een maand campagne op bijna 6 ton. Toch valt dat in het niet bij wat de politie onderschept, want dit jaar werd al ruim 45.000 kilo in beslag genomen. De inleveractie duurt nog 1 week in een paar steden en daarna is het afgelopen, vlak voordat het landelijke vuurwerkverbod ingaat. Maar de handhaving daarvan wordt door veel deskundigen wel als een uitdaging gezien. Er komen geen nieuwe herstelbetalingen na het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes, dat zegt premier Jetten. Volgens hem loopt er al een programma van 200 miljoen euro sinds de eerdere excuses voor het slavernijverleden. Jetten noemt het onderzoek wel ontzettend waardevol voor meer bewustzijn en verzoening. Uit het rapport blijkt dat de koninklijke familie omgerekend zo'n 576 miljoen euro verdiende aan de koloniën en daar met overtuiging bij betrokken was. En de handgeschreven songteksten van de 35 jaar geleden overleden Queen-zanger Freddie Mercury zijn op een veiling verkocht voor ruim 325.000 euro. Daarmee waren de teksten van zijn soloalbum het topstuk van de eerste veilingdag. Ook een iconische akoestische gitaar van Oasis-gitarist Noel Gallagher bracht een recordbedrag op van meer dan 3 ton. Daarnaast werden een uniek jasje van Michael Jackson en een bril met getinte glazen van John Lennon voor respectievelijk 266.000 en 148.000 euro verkocht. Het weer vrijwel helder en overal droog. Het koelt na zonsondergang snel af naar vannacht 5 tot 9 graden en een zwakke, langs de kust matige zuidwestenwind met kans op mist. Morgen lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Let op, deze aflevering kan expliciete content bevatten. Mocht u daar gevoelig voor zijn, ga dan iets super saais doen.

DX Vibe. Met Black Rascals, Roger Harris en Keeping My Mind. Mijn naam is Jesse. En goed dat je er weer bij bent bij dit houseuurtje op de radio. Geloof je een beetje in toeval? Ik geloof daar wel in dat paden van mensen elkaar gewoon moeten kruisen. Dat het in de sterren geschreven staat. Rude Silva, de DJ en producer, is daar een goed voorbeeld van. Daar ging zijn vrouw ophalen in de stad. Die had een bedrijfsfeestje. En onderweg, lopend door de stad naar het cafeetje toe, zag hij daar een dame, Cassandra Fox. En zij was aan het zingen. Ze was straatmuzikant. En hij dacht, die stem, die is goed. Daar moet ik wat mee. En ze gingen samen de studio in. En daar kwam deze wereldhit uit. Dit is

in The X Vibe. Leon Vinhall en It's Just House of Dupree. En die Dupree, dat is Paris Dupree. Een drag queen in de jaren 80, heel populair in New York.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De hoofdstad van Oekraïne, Kiev, verkeert volgens burgemeester Klitschko in een zeer dramatische situatie. Kiev wordt opnieuw geteisterd door constante Russische droneaanvallen. En door beschadigingen aan een belangrijke brug is het verkeer in de stad volledig vastgelopen. Volgens president Zelensky probeert Rusland burgers bewust te verjagen door massale aanvallen uit te voeren. Volgens hem geldt er voor Moskou nu geen enkele regel meer. Ook de energievoorziening ligt hevig onder vuur. De onderzoekers naar de koloniale rol van de Oranjes zijn verdeeld over het nut van vervolgonderzoek. Hoofdonderzoeker Gert Oost-Indië vindt het na 5 grondige boeken wel even goed zo. Maar een collega-onderzoeker vindt juist dat er nog meer geld moet komen voor onderzoek vanuit het perspectief van de inheemse bevolking. Oost-Indië erkent dat daar nog wel wat te winnen valt, maar benadrukt dat de hoofdlijnen van de geschiedenis heel stevig staan. Premier Jette heeft al gezegd dat er geen nieuwe herstelbetalingen komen. 8 Nederlandse diplomaten op de westelijke Jordaanoever moeten van Israël hun diplomatieke papieren inleveren. Dat meldt buitenlandminister Berendsen. De Israëlische maatregel is een vergelding voor het Nederlandse importverbod op goederen uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Zonder die diplomatieke papieren verliezen de medewerkers hun immuniteit en wordt reizen in het gebied heel lastig. Den Haag overlegt nu met Israël over hun veiligheid. En de KLM heeft een zware financiële tegenvaller bij de ingebruikname van haar nieuwste vloot. De business class stoelen in de gloednieuwe Airbus A350 zijn nog niet goedgekeurd en moeten voorlopig leeg blijven. Dat kost het noodlijdende KLM miljoenen euro's aan inkomsten. Toch noemt topvrouw Rintel de komst van het 25% zuinigere toestel een mijlpaal. KLM gaat een fase in waarin de nieuwe vloot in 5 jaar tijd gefaseerd wordt vervangen en miljarden euro's kost in een tijd met toch al stijgende kosten. Het weer vrijwel helder en overal droog. Het koelt na zonsondergang snel af naar vannacht 5 tot 9 graden en een zwakke langs de kust matige zuidwestenwind met kans op mist. Morgen lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
3: Meer muziek. Meer plezier.
4: Meer radio.
5: Meer radio.
3: Dit is Radio Amerika.

0: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files zijn bijna opgelost. Alleen nog file op de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum West en knooppunt Sint-Annabos. Daar is de vertraging 3 kwartier. Staat een vrachtwagen met pech. Er zijn 2 rijstroken dicht.
2: Radio.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De studentenprotesten in Frankrijk lopen steeds verder uit de hand en zijn inmiddels omgeslagen in geweld tegen de politie. In Parijs en Belfort zijn agenten zwaar mishandeld door groepen jongeren, wat tot grote maatschappelijke en politieke ophef leidt. De protesten die begonnen vanwege het lerarentekort en de slechte infrastructuur zijn volgens de minister gekaapt door gewelddadige groepen. Inmiddels blijven ruim 400 Franse middelbare scholen dicht en zijn er al bijna 2000 mensen opgepakt. De Amerikaanse en Australische ambassades in de Braziliaanse hoofdstad Brasilia schorten hun diensten op vanwege veiligheidszorgen. De Australische ambassade sluit zelfs de deuren. De maatregel volgt vlak voor de presidentsverkiezingen van komende zondag, waar president Lula het opneemt tegen de zoon van oud-president Bolsonaro. Lula waarschuwde eerder al voor buitenlandse inmenging in de verkiezingen. Ook de Nederlandse ambassade ligt in hetzelfde getroffen gebied. De hoofdstad van Oekraïne, Kiev, verkeert volgens burgemeester Klitschko in een zeer dramatische situatie. Kiev wordt opnieuw geteisterd door constante Russische droneaanvallen. En door beschadigingen aan een belangrijke brug is het verkeer in de stad volledig vastgelopen. Volgens president Zelensky probeert Rusland burgers bewust te verjagen door massale aanvallen uit te voeren. Volgens hem geldt er voor Moskou nu geen enkele regel meer. Ook de energievoorziening ligt hevig onder vuur. En volgens experts zijn Nederlanders datalek moe geworden en zien ze er de urgentie niet meer van in. De digitale rechtenorganisatie Bits of Freedom noemt dat laks omdat de gevolgen voor kwetsbare groepen groot kunnen zijn. Geen enkele gedupeerde klant van thuisbezorgdienst Flink is ingegaan op de crypto-eis van de hackers na de grote cyberaanval. Daaruit blijkt dat het rechtstreeks afpersen van consumenten nauwelijks werkt. Maar de experts waarschuwen wel om scherp te blijven op identiteitsfraude. Het weer vrijwel helder en overal droog. Het koelt na zonsondergang snel af naar vannacht 5 tot 9 graden en een zwakke langs de kust matige zuidwestenwind met kans op mist. Morgen lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.

Iedere zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Muzikale jaartellingen. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, De Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio America, Rotterdam.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De verijdelde moordmissie in het Gelderse Overasselt blijkt via honderden berichten op Snapchat en Signal te zijn voorbereid. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. Tientallen huurmoordenaars uit onder meer België en Frankrijk werden online geronseld voor €10.000 per persoon. Bij de schietpartij begin vorige maand op het huis van een drugscrimineel kwam een beveiliger om het leven en raakte 2 agenten zwaar gewond. Er zijn inmiddels ruim 30 verdachten opgepakt. Topbankiers luiden de noodklok over de opkomst van autonome AI-agents in het bankwezen. Deze slimme assistenten kunnen ieder spaargeld automatisch overboeken naar de hoogste rente en dat dreigt te leiden tot een gigantische bankrun. Volgens de Bank of England en economen kan dit traditionele banken leegzuigen en het hele financiële systeem ontwrichten. Centrale banken roepen overheden daarom op om nu in te grijpen en veel strengere regels op te leggen voor kunstmatige intelligentie. De studentenprotesten in Frankrijk lopen steeds verder uit de hand en zijn inmiddels omgeslagen in geweld tegen de politie. In Parijs en Belfort zijn agenten zwaar mishandeld door groepen jongeren, wat tot grote maatschappelijke en politieke ophef leidt. De protesten die begonnen vanwege het lerarentekort en de slechte infrastructuur zijn volgens de minister gekaapt door gewelddadige groepen. Inmiddels blijven ruim 400 Franse middelbare scholen dicht en zijn er al bijna 2000 mensen opgepakt. En de Organisatie van Amerikaanse Staten, OAS, eist dat Nicaragua alle oppositiepartijen weer toelaat tot verkiezingen en de politieke gevangenen vrijlaat. De Noord- en Zuid-Amerikaanse lidstaten dreigen met stevige maatregelen als president Daniel Ortega zijn verbod op de oppositie niet terugdraait. De Verenigde Staten spreken van een gevaarlijke dictatuur op het westelijk halfrond. Nicaragua stapte vorig jaar zelf al uit de OAS en zoekt sindsdien juist toenadering tot landen als Rusland en China. Het weer vrijwel helder en overal droog. Het koelt snel af naar vannacht 5 tot 9 graden en een zwakke langs de kust matige zuidwestenwind met kans op mist. Morgen lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Spaanse regering van premier Sanchez dreigt te vallen nadat het parlement 2 belangrijke woningplannen heeft weggestemd. Sanchez wilde onder meer huurverhogingen bevriezen en de huisuitzettingen van kwetsbaren met hoge huren verbieden om de hevige protesten te sussen. Maar de plannen zijn gestrand doordat de Catalaanse partij Junts samen met de oppositie tegenstemde uit vrees voor minder huizenaanbod. Door die nederlaag koerst Spanje nu mogelijk af op vervroegde verkiezingen. De verijdelde moordmissie in het Gelderse Overasselt blijkt via honderden berichten op Snapchat en Signal te zijn voorbereid. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. Tientallen huurmoordenaars uit onder meer België en Frankrijk werden online geronseld voor €10.000 per persoon. Bij de schietpartij begin vorige maand op het huis van een drugscrimineel kwam een beveiliger om het leven en raakte 2 agenten zwaar gewond. Er zijn inmiddels ruim 30 verdachten opgepakt. Argentinië gaat paspoorten verkopen aan buitenlandse investeerders om de staatskas te spekken. De regering van president Milei biedt de nationaliteit aan voor een minimale donatie van omgerekend €310.000 of een investering in staatsobligaties. Tegen een flinke meerprijs kunnen er ook partners en kinderen een paspoort krijgen. €90.000 per meerderjarige, ruim €22.000 per minderjarige. Volgens de Argentijnse regering geldt er wel een strenge screening om witwassen te voorkomen. En de man die wordt verdacht van de moord op de Britse politica Anne Widdecombe is nu ook aangeklaagd voor het voorbereiden van terreurdaden. Volgens de politie waren die acties onder meer gericht tegen Reform UK-leider Nigel Farage. De 28-jarige verdachte zou eerder dit jaar Widdecombe in haar woning hebben doodgeslagen. Ook wordt er nu onderzocht of hij betrokken was bij een eerdere inbraakpoging bij Farage. De verdachte verschijnt aanstaande woensdag voor de rechter. Het weer vrijwel helder en overal droog. Het koelt snel af naar vannacht 5 tot 9 graden en een zwakke langs de kust matige zuidwestenwind met kans op mist. Morgen lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.

centraal station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse Christa Pike ligt nog altijd buiten bewustzijn aan de beademing na een mislukte executie in de VS. Hoewel ze woensdagavond 2 dodelijke injecties kreeg, bleek ze nog steeds in leven te zijn en werd ze daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaten raakte de ingespoten vloeistof buiten haar aderen, wat leidde tot ernstige brandwonden en een kritieke toestand. Artsen vechten op dit moment voor het leven van de ter dood veroordeelde Christa Pike. De Spaanse regering van premier Sanchez dreigt te vallen nadat het parlement 2 belangrijke woningplannen heeft weggestemd. Sanchez wilde onder meer huurverhogingen bevriezen en de huisuitzettingen van kwetsbaren met hoge huren verbieden om de hevige protesten te sussen. Maar de plannen zijn gestrand doordat de Catalaanse partij Junts samen met de oppositie tegenstemde uit vrees voor minder huizenaanbod. Door die nederlaag koerst Spanje nu mogelijk af op vervroegde verkiezingen. De verijdelde moordmissie in het Gelderse Overasselt blijkt via honderden berichten op Snapchat en Signal te zijn voorbereid. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. Tientallen huurmoordenaars uit onder meer België en Frankrijk werden online geronseld voor €10.000 per persoon. Bij de schietpartij begin vorige maand op het huis van een drugscrimineel kwam een beveiliger om het leven en raakte 2 agenten zwaar gewond. Er zijn inmiddels ruim 30 verdachten opgepakt. En de man die wordt verdacht van de moord op de Britse politica Anne Widdecombe is nu ook aangeklaagd voor het voorbereiden van terreurdaden. Volgens de politie waren die acties onder meer gericht tegen Reform UK-leider Nigel Farage. De 28-jarige verdachte zou eerder dit jaar Widdecombe in haar woning hebben doodgeslagen. Ook wordt er nu onderzocht of hij betrokken was bij een eerdere inbraakpoging bij Farage. De verdachte verschijnt aanstaande woensdag voor de rechter. Het weer vrijwel helder en overal droog. Het koelt snel af naar vannacht 5 tot 9 graden en een zwakke langs de kust matige zuidwestenwind met kans op mist. Morgen lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse Christa Pike ligt nog altijd buiten bewustzijn aan de beademing na een mislukte executie in de VS. Hoewel ze woensdagavond 2 dodelijke injecties kreeg, bleek ze nog steeds in leven te zijn en werd ze daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaten raakte de ingespoten vloeistof buiten haar aderen, wat leidde tot ernstige brandwonden en een kritieke toestand. Artsen vechten op dit moment voor het leven van de ter dood veroordeelde Christa Pike. De Spaanse regering van premier Sanchez dreigt te vallen nadat het parlement 2 belangrijke woningplannen heeft weggestemd. Sanchez wilde onder meer huurverhogingen bevriezen en de huisuitzettingen van kwetsbaren met hoge huren verbieden om de hevige protesten te sussen. Maar de plannen zijn gestrand doordat de Catalaanse partij Junts samen met de oppositie tegenstemde uit vrees voor minder huizenaanbod. Door die nederlaag koerst Spanje nu mogelijk af op vervroegde verkiezingen. De verijdelde moordmissie in het Gelderse Overasselt blijkt via honderden berichten op Snapchat en Signal te zijn voorbereid. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. Tientallen huurmoordenaars uit onder meer België en Frankrijk werden online geronseld voor €10.000 per persoon. Bij de schietpartij begin vorige maand op het huis van een drugscrimineel kwam een beveiliger om het leven en raakte 2 agenten zwaar gewond. Er zijn inmiddels ruim 30 verdachten opgepakt. En de man die wordt verdacht van de moord op de Britse politica Ann Widdecombe is nu ook aangeklaagd voor het voorbereiden van terreurdaden. Volgens de politie waren die acties onder meer gericht tegen Reform UK-leider Nigel Farage. De 28-jarige verdachte zou eerder dit jaar Widdecombe in haar woning hebben doodgeslagen. Ook wordt er nu onderzocht of hij betrokken was bij een eerdere inbraakpoging bij Farage. De verdachte verschijnt aanstaande woensdag voor de rechter. Het weer vrijwel helder en overal droog. Het koelt snel af naar vannacht 5 tot 9 graden en een zwakke langs de kust matige zuidwestenwind met kans op mist. Morgen lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.

0: the city.
1: Waar je ook bent, op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis lang uit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rienus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rienus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een steekincident bij een asielzoekersopvang in Den Bosch zijn afgelopen avond een man en een vrouw gewond geraakt. Het incident gebeurde rond 8 uur aan de Bruistensingel in de Brabantse hoofdstad. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, waar de gewonde vrouw ook direct is gearresteerd. De politie heeft de zaak in onderzoek en is nog op zoek naar de aanleiding van de steekpartij. Het grensmeer Lac de Brennet tussen Frankrijk en Zwitserland staat door aanhoudende droogte vrijwel volledig droog. Normaal is het 25 tot 30 meter diep. Uit protest tegen het uitblijven van overheidsacties hebben wanhopige buurtbewoners op de drooggevallen bodem in metersgrote letters de woorden help en SOS geschreven. Schepen liggen er al maanden vast, vissen zitten opgepropt en de beroemde waterval is stilgevallen. Het historische diepterecord van het Kalksteenmeer uit 1906 komt ernstig dichtbij. De Amerikaanse Christa Pike ligt nog altijd buiten bewustzijn aan de beademing na een mislukte executie in de VS. Hoewel ze woensdagavond 2 dodelijke injecties kreeg, bleek ze nog steeds in leven te zijn en werd ze daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaten raakte de ingespoten vloeistof buiten haar aderen, wat leidde tot ernstige brandwonden en een kritieke toestand. Artsen vechten op dit moment voor het leven van de ter dood veroordeelde Christa Pike. En de Amerikaanse president Trump ziet af van een exportverbod op diesel. Trump dreigde eerder met zo'n stop als Europa niet meer brandstofvoorraden zou vrijgeven, maar hij noemt dat idee nu achterhaald. En hij zou het ook nooit doen, zegt hij nu. Aanleiding is het besluit van de G7-landen om in de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodreserves beschikbaar te stellen. Trump reageerde tevreden en laat weten dat het vrijgeven van die Europese olie- en dieselreserves direct begint. Het weer vrijwel helder en overal droog bij 5 tot 9 graden en een zwakke, langs de kust matige zuidwestenwind met ook kans op mist. Overdag lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een steekincident bij een asielzoekersopvang in Den Bosch zijn afgelopen avond een man en een vrouw gewond geraakt. Het incident gebeurde rond 8 uur aan de Bruistensingel in de Brabantse hoofdstad. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, waar de gewonde vrouw ook direct is gearresteerd. De politie heeft de zaak in onderzoek en is nog op zoek naar de aanleiding van de steekpartij. Het grensmeer Lac de Brennet tussen Frankrijk en Zwitserland staat door aanhoudende droogte vrijwel volledig droog. Normaal is het 25 tot 30 meter diep. Uit protest tegen het uitblijven van overheidsacties hebben wanhopige buurtbewoners op de drooggevallen bodem in metersgrote letters de woorden help en SOS geschreven. Schepen liggen er al maanden vast, vissen zitten opgepropt en de beroemde waterval is stilgevallen. Het historische diepterecord van het Kalksteenmeer uit 1906 komt ernstig dichtbij. De Amerikaanse Christa Pike ligt nog altijd buiten bewustzijn aan de beademing na een mislukte executie in de VS. Hoewel ze woensdagavond 2 dodelijke injecties kreeg, bleek ze nog steeds in leven te zijn en werd ze daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaten raakte de ingespoten vloeistof buiten haar aderen, wat leidde tot ernstige brandwonden en een kritieke toestand. Artsen vechten op dit moment voor het leven van de ter dood veroordeelde Christa Pike. En de Amerikaanse president Trump ziet af van een exportverbod op diesel. Trump dreigde eerder met zo'n stop als Europa niet meer brandstofvoorraden zou vrijgeven, maar hij noemt dat idee nu achterhaald. En hij zou het ook nooit doen, zegt hij nu. Aanleiding is het besluit van de G7-landen om in de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodreserves beschikbaar te stellen. Trump reageerde tevreden en laat weten dat het vrijgeven van die Europese olie- en dieselreserves direct begint. Het weer vrijwel helder en overal droog bij 5 tot 9 graden en een zwakke, langs de kust matige zuidwestenwind met ook kans op mist. Overdag lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.